0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.
2: RTV 4.
3: And you can dance. For inspiration.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor, dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Venieten

0: Goedemorgen, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite op deze zondagmorgen. Het blijft even wennen op de ochtend in plaats in de namiddag, maar alles wendt, zullen we maar zeggen. Wat blijft zijn onze bekende stemmen en vandaag nemen Joost en Luc u mee in de achtergrond van Gregorius de Grote. Allereerst welkom Joost.
1: Welkom Trudy en ook uiteraard welkom aan alle luisteraars en voor zover misschien straks de techniek het mogelijk maakt om dit als podcast of zo beschikbaar te stellen. Ja, dan kun je het 's morgens, 's avonds of wanneer dan ook horen. Maar we doen het even van nu met deze uitzending.
0: Ja, nou ja, wie weet komt het nog in orde. We gaan het dus hebben over een Romeinse bestuurder, monnik en paus in een tijd van oorlog, ziekte en politieke chaos. En richting geven aan de kerk in Europa. Als ik aan jou moet vragen, Joost, wie was Gregorius de Grote in één zin? Wat zeg je dan?
1: Een hele belangrijke figuur in de kerkgeschiedenis en ook in de wereldgeschiedenis. En tot op de dag van vandaag, ja, onze bewaarder van de traditie.
0: Punt. Dat is één zin.
1: Ja. Ik wou nog een paar tussenzinnen zoeken.
0: Ja, nee. Ik vroeg één zin. Maar waarom noemen historici en theologen hem een overgangsfiguur tussen de late en de middeleeuwen?
1: Dat is misschien denk ik ook voor de luisteraars even belangrijk om van over welke tijd praten we. Nou, Gregorius de Grote die is waarschijnlijk rond 540 geboren. En hij is in 590 is hij paus gekozen. En dat was hij tot aan 604. Dus hij heeft ruim 14 jaar heeft hij aan het bewind gestaan van de katholieke kerk. Als je zei al, de late middeleeuwen. Het is een tijd, zeker in Italië, waar we met name erover spreken, omdat we daar uiteindelijk de pausen zetelen. Was het een tijd van invasies, de Longobarden die in binnenvielen en dat soort zaken. Dus het was gewoon een onrustige tijd.
0: Ja, als we bij het begin beginnen, hoe zag Gregorius zijn jeugd eruit? Uit wat voor familie kwam die?
1: Nou, hij is zelf afkomstig uit de patricius families van Rome. Dus hij was van zeg maar, de gegoede burgerij. Ook de ondernemende burgerij. Dus het is niet zo van dat hij alleen maar veel geld zou hebben of vanuit de familie veel geld zou hebben. Maar een van de kenmerken, althans zo wordt ook over hem zo gesproken, was dat hij zoals zijn ouders gewoon ondernemend was. Niet stil zat, visie had, kennelijk daarmee gaven had om een goed bestuurder te zijn. Maar hij koos ervoor om uiteindelijk toch het klooster in te gaan. Nou, daar zie je dan zo'n spanningsveld van ons lieve Heer vraagt bijzondere figuren soms om eerst iets anders heel bijzonders te doen, namelijk door het contemplatieve leven van Benedictijner monnik te hebben. En ja, daar eigenlijk die spirituele krachten ook te ontwikkelen.
0: Ja, want hij kwam dus uit een vooraanstaande familie. En dat huis, dat is later een klooster geworden.
1: Eigenlijk moet je terug naar van de kern van de liturgie. Als we kijken naar de oude wijze waarop liturgie gevierd werd, dat was van oorsprong daar waar een bisschop woonde, was vaak in zijn huis werd de liturgie gevierd.
0: Oké.
1: Dat is later. En later praat ik dan, zeg maar, in de tweede, derde eeuw. Is dat overgegaan naar de basilica? De Romeinen kenden een vorm van bouwen. Dat wij tot op de dag van vandaag noemen de basilica-vorm. Dat is een middenschip met twee wat smallere zijschepen. Die afgescheiden zijn door pilaren. Dus er is wel een open verbinding tussen die beide kanten. En dat je naar voren toe, naar het centrale gedeelte, een ronde afdeling hebt, de zogenaamde absis. En die type bouw is vervolgens gebruikt om daar kerken dan ook op die manier te bouwen. Want de bisschop, dus er waren er, maar die hadden natuurlijk niet zoveel ruimte dat bij de grote toestroom van gelovigen dat er altijd ruimte voor hen was. 1. 2. Op meerdere plekken moesten de bisschoppen proberen te zijn en kreeg dus op die manier de functie van priester die namens de bisschop dan op diverse andere plekken de liturgie ging vieren. En daarmee ontstond eigenlijk het idee van kerken. Maar ook patriciërs of belangrijkere burgers die tot de katholieke kerk toetraden, stelden vaak dan hun huizen zelf ook ter beschikking om liturgie in te vieren. Dus je krijgt een divers beeld. 1. Een bisschop die ergens woont, die in zijn huis, in zijn daar de liturgie viert. Vervolgens krijg je die uitbreiding dat er ook wel aparte kerken werden gebouwd, de basilica's. En de derde vorm, dat dus grotere patriciushuizen ter beschikking werden gesteld. En bijvoorbeeld een van de bekende voorbeelden, althans qua naam, we kennen de Lateraanse basilica, de kathedraal van Rome. Dat waren welgestelden die op het gebied van de Lateranen, daar, die plek in Rome, een groot huis ter beschikking stelde, die vervolgens uitgebouwd werd tot de grote basiliek die wij op dit moment ook nog kennen. Hoewel deze basiliek die nu er staat, is weer een vervolg van de vervolg van de vervolgbouw. Maar op die manier, zeker als je in Rome rondhuppelt, je valt iedere keer van de ene verbazing in de andere verbazing van waarom staat hier weer een kerk? Dat ze, onder andere heeft dat deze achtergronden, dat dus een willekeurige patriciër of een welgestelde dus zijn huis ter beschikking stelde, die uitgebouwd werd tot een kerk en ook tot de dag van vandaag nog steeds als kerk gebruikt wordt. En dat is denk ik een van die dingen waar we in Nederland dan op een andere manier tegenaan kijken. Als er niet voldoende gelovigen zijn en er kennelijk niet voldoende geld is, wat doen we? We verkopen de kerk. Of wordt afgebroken, of nou, anderszins. In Rome gaan ze daar wat subtieler mee om. Ook al is een kerk dan niet meer door de grote aantallen dat het bezocht wordt, ze proberen die kerk als heilige plek intact te laten. Want het is eenmaal gewijd, toegewijd aan God, om een huis van God te zijn. En eigenlijk wordt dat niet weggehaald, want wat ik al zei, van als je door Rome loopt, dan zeg maar om de 10 huizen kom je wel een kerk tegen. Er zijn iedere keer momenten waarin je toch weer kunt zeggen, hé, ons lieve Heer is hier.
0: Ja, nou, ik snap wel dat de kerken open moeten blijven, zeker ook in Rome. Maar ik snap ook dat het financieel gezien soms wel moet, zeker in Nederland, dat de kerkbijdrage onvoldoende is om ook alle kerken open te houden.
1: Ja, maar in heel veel landen is altijd het spanningsveld om dus deze oude gebouwen, althans in dit geval praten we dan over oude gebouwen, om die intact te laten. En het is eigenlijk van recentere datum dat we het als een soort vastgoedbeleggingachtig iets gaan beschouwen. En dan zeggen van oké, er komen te weinig mensen. De kijkcijfers, om het even modern te zeggen, die lopen terug. En dus sluiten we de tent. Terwijl Voor zelfs in Frankrijk zie je het eigenlijk ook wel. Op hoeveel plekken staat nog steeds het oude kerkje? Weliswaar misschien de ramen eruit of anderszins. Maar om een kerk dus A, een andere functie te geven. B, eigenlijk tegen de grond te werken. Zwolle is natuurlijk een bekend voorbeeld. Waar is onze Michaëlskerk uiteindelijk gebleven?
0: Ja.
1: Hij was de grote kerk, daar werd hij niet meer. Toen kwam hij een eindje verderop te staan, ook daar is hij niet meer. En toen was hij naar de buitengebied bij de katholieke begraafplaats geplaatst en functioneert daar ook al niet meer. Dat is in Italië zeker en in Frankrijk en de mensen kennen misschien ook in Ierland en Engeland nog wel de grote ruïnegebouwen. Dan verpaupert de kerk, maar in die zin dat hij een ruïne wordt. Maar hem zomaar tegen de vlakte gooien en uit de weg ruimen.
0: Nee, maar even terug. Dat was even een lesje kerk. Het gebouw in ieder geval. Even terug naar Gregorius. Hè? We kennen natuurlijk allemaal hè, het Gregoriaans. Is dat nou ook aan Gregorius toe te schrijven?
1: Ja, want wat is er gebeurd in de liturgie? De kerk is ontstaan vanuit het Jodendom. Christus was Jood en heeft dus actief meegewerkt met de Joodse liturgie. We kennen het bekende verhaal van dat hij werd uitgenodigd om de rol te openen en hij uit Jesaja voorlas. De rol weer sloot en vervolgens daar een preek over hield. De eerste christenen, wat wordt er van hen gezegd? Ze waren trouw in het bezoeken van de synagogen. Ze deden actief mee aan het liturgische leven. En hebben ook de archetype, het oorspronkelijke beeld van hoe de liturgie in elkaar stak, heeft heel veel gelijkenis met datgene wat de Joodse liturgie is. Nou, een van de kenmerken van de Joodse liturgie is heel veel zang. Nou, die zang heeft zich weliswaar een stuk doorontwikkeld, maar heeft in de kern eigenlijk een Joodse achtergrond. Wat is nou het sterke punt van Paus Gregorius geweest? Die heeft van alles wat daar ontstaan was rond die manier van zingen, heeft hij op de eerste plaats gecodificeerd. Hij zegt nou, er is mondeling en door zangers onderling zijn de melodieën overgeleverd. En hij heeft ertoe aangespoord om die melodieën ook te gaan vastleggen, of voor zover ze al vastgelegd waren, om die te verzamelen. Dat is één. Twee, de liturgie was nog niet echt gefixeerd. Op die zondag zingen we dit, op die zondag zingen we dat. Dat was ook nog in een groeiproces. Het was namelijk in aanvang de oorspronkelijke bisschop die bepaalde voorafgaand aan de viering welk gedeelte uit de Heilige Schrift gelezen zou worden. Dat is ook in de loop van die eerste eeuwen is dat wel meer komen vast te liggen. Maar ook daarin is Gregorius een van de pleitbezorgers geweest om aan een vast lezingenschema te komen. Overigens ook een vast lezingsschema van twee lezingen. Daar zie je in dat wij kennen nu op de zondagen weer drie lezingen. En we hebben dan een graduale na de eerste lezing en een alleluia na de tweede lezing als voorbereiding op de evangelie. Als je in de TLM komt, daar is nog steeds dat er twee lezingen zijn en dat dus de graduale en alleluia direct op elkaar volgen. Een voorbeeldje is dat. Vervolgens is ook bekend dat Gregorius ook zelf componist geweest is. Dus ook hij heeft een aantal Gregoriaanse gezangen die eigenlijk op zijn naam staat. En De liefhebbers van Gregoriaans kunnen helemaal uitweiden over van dat er een G-sleutel is en dat, zeg, dat die G op Gregorius terugvalt. En nou, er zijn diverse aanwijzingen waarin het dus in ieder geval aan hem toegeschreven wordt dat het Gregoriaans, zoals we dat ook nog tot dag van vandaag zingen, eigenlijk bij hem zijn aanvang genomen heeft.
0: Oh, kijk. Nou, dat wist ik niet. Maar dat is een waarschijnlijkheid. Niet, zeg maar, een echte vaststelling. Dat die G-sleutel voor Gregorius staat.
1: Het is met van welke, uit welke school van het Gregoriaans je spreekt, hoe vast of minder vast men dus daarop op terugkomt. Maar het is bijna zo eensluidend, deze traditie, dat Gregorius in ieder geval, en dat is, staat vast, het Gregoriaans en de liturgie op zichzelf gecodificeerd heeft, vastgelegd heeft. Want eigenlijk de heilige mis, zoals we die vieren in als nu als traditionele Latijnse mis, en die dus zeker tot aan 1969 standaard was, de basis daarvan heeft Gregorius de Grote vastgelegd. Hij is de laatste geweest die nog een bijzondere aanpassing gedaan heeft, doordat hij zegt van na het kanongebed, het gebed waarin de instellingswoorden gesproken wordt, waarin dus de Heilige Eucharistie, de lichaam en bloed van Christus wordt, heeft hij vastgesteld dat dus daar als aansluiting het Onze Vader eerst gebeden moet worden.
0: Oh.
1: Dus enerzijds zie je de kanon die gebeden wordt afgesloten door alle gelovigen daar instemmend amen op te zeggen. En vervolgens nodigt de priester uit om dan als bevestiging van dat amen, nou durven wij dus ook de woorden van Christus hier nu ook te herhalen. Waarbij de priester het Onze Vader bidt, die wij dan weer afsluiten van sed libera nos. Als einde van dat Onze Vader, waarop de priester ook weer vervolgens zijn amen spreekt. Die inpassing is de laatste wat Gregorius gedaan heeft. En er zijn natuurlijk meteen mensen die roepen van, ja, je roept altijd in 1570, daar gebeurde het. Pius de Vijfde heeft het missaal vastgelegd. Wat Pius de Vijfde gedaan heeft, is alleen maar datgene overgenomen wat Gregorius had vastgelegd. Daar heeft hij dan de heiligen die inmiddels verkondigd waren, heeft hij daarin ingepast. En hij heeft gezegd van alle liturgieën die slechts 200 jaar of korter bestaan, die moeten verdwijnen, want daar zitten allerlei veranderingen in die niet passen. Maar alles wat dus ouder is dan 200 jaar, en daar komt hij eigenlijk mee terug op van de basis van Gregorius voor de Romeinse ritters. Nogmaals, er zijn diverse andere riten, de Byzantijnse, de Mozarabische en dat soort zaken. Daar heeft Pius de Vijftig zich niet aan gecommitteerd. Net zoals Gregorius ook alleen de Romeinse rites heeft vastgelegd.
0: Als ik jou hoor, dan denk ik, dan had hij daar 24 uur per dag wel aan kunnen werken. Maar dat heeft hij nou ook weer niet gedaan. Het was een groot man van gebed.
1: Ik denk dat daar dus het kenmerk in zit. Van, juist omdat hij vanuit gebed het zich eigen gemaakt heeft om met God te spreken en dat goed te overwegen. En dat is een van de grote kenmerken die hem dus ook, en daarom heet hij ook Gregorius de Grote. Een van de grote kenmerken van hem is dat hij ook gewoon een goed bestuurder was. Dus hij wist de goede mensen op de goede plek te zetten om hem in zijn werk te ondersteunen. Daarmee is misschien wel eigenlijk een klein bijzonder dingetje. We zeiden net, Gregorius is oorspronkelijk was monnik. En hij was eigenlijk ook nog maar gewoon monnik. Hij was net pas diaken gewijd. Dus hij was nog eens priester. En toen zijn voorganger Pelagius II overleed in 590, was hij dus nog maar diaken, maar toen was hij kennelijk al wel bij het kiescollege opgevallen. Wat is het kenmerk van een diaken? Een diaken is eengene die eigenlijk de bisschop helpt in het uitvoeren van de liturgie, één, de caritas, anderzijds. Nou, die twee elementen, die had hij kennelijk toch in zijn monnikleven al wel tot stand gebracht. En van daaruit kon hij dus, had hij eigenlijk al een programma, als we even naar de moderne tijd kijken, je hebt altijd een regeringsverklaring of een regeringsprogramma. Hij had eigenlijk daarmee al een programma klaar liggen van, ik ben diaken, ik weet wat het is om mijn bisschop te ondersteunen of mijn abt te ondersteunen in de liturgie en in de caritas. Nou, en die twee elementen, die heeft hij samengebracht in zijn dagelijks leven. Groot bestuurder, wist dat mensen op de goede plek te zetten en stuurde ze aan van, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. En op die manier werd het voor hem ook uitgevoerd. Dus hij heeft niet, misschien niet altijd zelf aan de boeken gezeten om dus de boeken in te binden en te zeggen van, nou, dit is het nieuwe missaal. Nee, hij wist wel, kan ik de goede mensen op de goede plek te zetten.
0: Ja, en dat is juist zo bijzonder, want hij was ook, nou ja, hè, wat je zou zeggen, zeg maar, super integer. Hè, hij zal zichzelf nooit op de voorgrond hebben geplaatst. Maar hij deelde wel de taken, of hij verdeelde wel de taken.
1: Ja, en misschien is dat wel dus de kenmerk van een goed bestuurder, dat hij eigenlijk zichzelf wegcijfert, maar ondertussen wel weet dat de dingen die gedaan moeten worden, dat die ook inderdaad uitgevoerd gaan worden.
0: Ja, we hadden het net over het Gregoriaans. Laten we er even naar luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Auditen. En ik ben in gesprek met Joost en we hebben het over Gregorius de Grote. En dan ga ik naar het volgende blokje, Joost. Gregorius werd door de paus Pelagius II als vertegenwoordiger naar Constantinopel gestuurd. Twee vragen. Waarom moest hij daarheen? En waarom was zijn houding tegenover de titel Ecumenisch Patriarch, waarom was hij daar zo kritisch over?
1: Om het eerste te beginnen, dus we praten dan Gregorius nog in zijn vorige leven, voordat hij dus paus was. Daarom werd hij dus door de voorganger Pelagius naar Constantinopel gestuurd. Even het tijdsbeeld. Het Romeinse Rijk was al te gronde gegaan. Bestond niet meer. Eind 300. Daar lost eigenlijk het hele Romeinse Rijk op. Wordt van alle kanten aangevallen. Is verdeeld in allerlei kleine groepjes geworden. Dus de eenheid van het keizerrijk vanuit Rome bestond niet meer. Het oosterse deel van het Romeinse Rijk, wat vanuit Constantinopel werd geregeerd, bestond nog wel. Nou, daar zie je dus de krachtenspanning. Eigenlijk was de paus van Rome min of meer de tegenhanger geworden, de westerse tegenhanger geworden van de oosterse keizer van het oude Romeinse Rijk. Nou, in dat spanningsveld, daarin werd Gregorius, althans nog in zijn vorige leven, voordat hij zelf paus werd, naar Constantinopel gestuurd. Met als belangrijke reden, omdat het oude Romeinse Rijk, het westerse gedeelte, zo in verval was geraakt en continu werd belaagd, en op dat moment met name door de Longobarden, probeerde hij steun te zoeken om in het oosterse gedeelte van het Romeinse Rijk, of daar nog, ja, niet meer de grote liefde voor Rome dan weliswaar leeft, maar dan toch dat ze in ieder geval hun wilden komen helpen om dat te doen. Nou, en dan krijg je dus het punt van, ja, ook in het oosterse gedeelte van het Rijk had het christendom zo zijn eigen gewoontes, ontwikkelingen. En status had ook, zeg maar, de, wat wij nu dan de patriarch noemen van Constantinopel, maar zeg maar de bisschop van Constantinopel, een beetje het idee van dat hij, de ecumenische patriarch, de ecumenisch in de zin van de algemene, het iedereen omvattende patriarch zou zijn. Terwijl, en daar komt dus weer datzelfde spanningsveld terug, natuurlijk de paus van Rome als opvolger van Petrus. En dat is een probleem waar we tot de dag van vandaag nog steeds hebben. Dat die uiteindelijk de leider is, de plaatsvervanger van Christus is. En daarmee dus de eerste onder de gelijken is. En ja, Constantinopel, die dan zich met name dan baseert ook op de apostel Andreas, de broer van Petrus, is best wel een belangrijke plek. De term patriarch heeft ook in de westerse kerk best een grote naam. We kennen bijvoorbeeld de patriarch van Lissabon, de patriarch van Venetië. Dat zijn gewoon Rooms-katholieke bisschoppen, maar die hebben dan de bijzondere titel van patriarch. Dus in die zin is ook de patriarch van Constantinopel is in zijn titel wel iemand belangrijk is. Maar, nogmaals, de ecumenische patriarch, zoals we die in de orthodoxe kerk kennen, zal uiteindelijk, en dat is even mijn Rooms-katholieke instandpunt, zal dus uiteindelijk toch zijn meerdere moeten erkennen dat Petrus, de opvolger van Petrus, de paus in Rome, dat die het primaat heeft over de gehele kerk.
0: Ja. Ja, dat ecumenisch patriarch, dat kon gewoon niet. Want dan zou het lijken of zo'n patriarch ook, zeg maar, iets te zeggen of hoofd is van de katholieke kerk. En daar had Gregorius de Grote grote moeite mee. Dat wilde hij niet.
1: Je zit inderdaad met misschien een stukje terminologie. Wij vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, de Westerse Kerk, praten liever dus dan over het primaat. De eerste onder de gelijken. Waarbij dus inderdaad vanuit het Byzantijnse denken, dus de patriarch, ecumenisch patriarch, die terminologie gebruiken ze ook tot op de dag van vandaag nog steeds. Zelfs onder de orthodoxen, de niet met Rome geünieerde orthodoxen, bestaat eigenlijk ieder gebied uit een patriarchaat. Het patriarchaat van Moskou, het patriarchaat van Kiev, het patriarch van Roemenië. Nou, het zijn diverse patriarchen. Maar die zien wel in Constantinopel, de zetel van de apostel Andreas, de broer dus van Petrus, zien daar wel in dat die het primaat heeft over de orthodoxe kerken. Nogmaals, de niet met Rome geünieerde orthodoxe. Want er zijn ook heel wat orthodoxe kerken die wel geünieerd zijn met Rome, die dus wel de paus erkennen als de primaat. Dus dat is een spanningsveld van toen, waar Gregorius mee te maken had, maar waar ook natuurlijk wij nog tot van vandaag mee zitten.
0: Ja, en het ging Gregorius de Grote helemaal niet, hè, om op nummer 1 te staan. Want hij zei van zichzelf dat hij dienaar van de dienaren van God is.
1: Ik zei net al de term van de eerste onder de gelijken. Dat is eigenlijk ook de standaard titel, of een van de standaard titels die de paus van Rome draagt. Naast dat hij, en dan ga ik even ook iets gevaarlijk zeggen, de patriarch van het Westen is. Want ook daar is onder paus Franciscus wat twijfel over gezaaid. Maar altijd in die zin van dat hij de eerste onder de gelijken is. En daarom dat hij ook wel gezegd heeft van ik ben dienaar van de dienaren. Een bisschop is uiteindelijk ook maar dienaar van God. En niet, staat niet boven God. Maar, en de paus is dan weliswaar de eerste onder hen. Maar hij is daarmee ook belangrijk. En ook als er dus een concilie gehouden is. Een concilie waarbij dus in principe alle bisschoppen bij elkaar komen om over geloofsvragen te spreken, dan is het niet dat het concilie op zichzelf dan maatgevend is. De paus in zijn eigen handelen zonder anderen is ook niks. Maar als bisschoppen samen met de paus samenkomen en daarmee tot een eensluidend besluit komen, dan gaan we ervan uit dat de Heilige Geest hun inspireert en dat datgene wat daar op zo'n concilie besloten wordt, dat dat inderdaad de lijn is die de kerk moet gaan. Waarbij dan ook nog een keertje, om even de recente discussie ook nog even aan te halen, Tweede Vaticaans Concilie was ook een concilie. Maar was een pastoraal concilie en heeft niet een geloofsleer of iets omtrent een geloofsleer vastgelegd. Heeft hoogstens delen van de geloofsleer doorgegeven als van dit is een lijn voor de toekomst. Nou, daar zo zie je maar weer dat er vele terminologieën zijn en veel gevoeligheden. Lange tenen, korte tenen, smaken. En daar is Gregorius, denk ik, dan toch een belangrijke leidsman in geweest. En wat trouwens Paus Benedictus XVI, die van 2005 tot 2013 paus was van onze kerk, ook aangaf van, ja, hij was de rust zelf, stond nergens op. Het enige wat hem bezielde was dat de gelovigen Christus zouden leren kennen. En het enige wat hij uiteindelijk wilde, dat het geloof doorgegeven werd. Ik heb net aangehaald, het probleem, of de liturgie. Hij heeft niets meer gedaan dan datgene wat als liturgisch leven al bestond, gecodificeerd en doorgegeven. Dat is de taak van de paus. Moet niet iets nieuws gaan bedenken, moet niet van allerlei andere gekkigheden uithalen. Hij moet alleen de basis, het geloof, doorgeven.
0: Ja, en dan had hij ook wel bepaalde richtlijnen voor, hè? De Gregorius de Grote. Hij zegt eigenlijk tegen alle verkondigers, je moet spreken met de taal van de mensen die voor je zitten. Hè? Zitten de armen voor je, dan heb je een andere inslag dan dat je allemaal rijken. Heb je intellectuelen of heb je gewone mensen? Je moet spreken met de taal die de mensen begrijpen.
1: En dan brengt hij eigenlijk, even misschien als een kleine aanvulling erop, wel spreken met wie hij zich voor zich ziet. Maar net zoals ook Augustinus, die maakte hem ook geen, om het excuseerde woord, maar die maakte ook geen moer uit van wie hij voor zich had. Of in een hoog, laag, armoede of niet. Hij wilde spreken tot het hart van de mensen. Om daarin het geloof te zaaien. En dat kan enerzijds helpen door wellicht de eenvoudige taal te spreken. Maar nog belangrijker is het de taal van het hart te spreken. Dus met een dusdanige overtuiging, bezieling, dat daarmee wat Christus zegt in het evangelie. Want dat is Christus die maakt het eigenlijk ook niet uit van wie hij voor zich had. Eerder nog, hij was streng voor hen die het zouden moeten weten. En zachtmoedig voor hen die het nog niet wisten. En daar zit denk ik wat het bekende hè, vanaf de leeuw vanaf de kansel en het lam in de biechtstoel. Dat daar de priester ook op die manier moet de waarheid niet uit de weg gaan.
0: Nee, maar Paus Gregorius die zei eigenlijk ook nog van. Er mag een strenge boodschap zijn, dat is even mijn invulling. Maar het mag wel streng zijn, maar het mag ook weer niet zo zijn dat je het dan niet meer aandurft. Het moet voor beide partijen, degene die strengheid nodig heeft, die kan het meenemen. Maar het moet ook weer niet te streng zijn dat mensen die al scrupuleus zijn, dat nog meer worden.
1: Nou ja, dat zie je ook wat in een van zijn werken van Paus Gregorius. Dat is een jaar of 3, 4 terug is er gelukkig ook nou een Nederlandse vertaling van gekomen, die weliswaar helaas nog niet op elke documenten bestaat, omdat die het boekwerk nog zijn verkocht moet worden. Maar die heet Regula Pastoralis. Dus de regel van de pastoraal. En eigenlijk in dat boek gaat hij op die manier ook te werk dat hij zegt vanuit de herders van de kerk, pastoralis heeft ook iets van herder, vanuit de herders vanuit de kerk moet je zorgen voor de zielen van de gelovigen. Dat is eigenlijk de enige taak die een priester op zich neemt, ook als hij het heilig misoffer opdraagt. Hij draagt het heilig misopen op. Ah, ja, natuurlijk. Om God zijn dienstwerk aan te bieden. Maar ook om daarmee het lichaam van Christus zo nabij te brengen bij de zielen, dat zij het mogen nuttigen, mogen in zich op mogen nemen. En dat ze daarmee ook dus dichter bij God komen. Hij wilde als paus niets meer en niets liever dan dat.
0: Nee, als je het zo leest, het was iemand die zijn eigen onwaardigheid en tekortkomingen, die wist hij heel goed, hè? Hij was altijd zich daarvan bewust van.
1: Ja, en dan komt eigenlijk ook zijn ontwikkelingsgang. Hè? Dus vanuit een patricisch familie in het bestuur gezeten. Vervolgens toch ontdekt van ik moet het klooster in. Is in het klooster, wordt er toch weer opgeroepen om de taak op zich te nemen als paus. Maar dat hij eigenlijk, want zo wordt het ook wel soms wel beschreven, eigenlijk het klooster naar de pauselijke paleizen gebracht heeft. Dat hij eigenlijk ook in een soort kloosterlijke omgeving leefde en vanuit daar ook het bestuur deed. Het ging niet om hem. Nee, het ging om dat de kerk op een goede manier in de moeilijke tijden van toen, maar daarmee als voorbeeld ook in de moeilijke tijden van ons, zijn weg weet te vinden.

0: Wat zou de belangrijkste les van Gregorius voor de kerk van vandaag zijn?
1: Eigenlijk is dat door Paus Benedictus XVI ook wel aangegeven. Die heeft daar een paar hele mooie audienties over gehouden om de grootsheid van Paus Gregorius aan te geven. Eventjes als tussenstapje. In de katholieke kerk kennen we eigenlijk twee pausen die wij de Grote noemen. Leo de Grote, die rond 300 geleefd heeft en die toen ook de kerk van Rome heeft verdedigd tegen alle invallen, maar vervolgens ook heel veel spirituele bagage heeft meegegeven. En Gregorius, waar we het dus nu over hebben. Deze Gregorius heet ook de Grote. Dat zijn de enige twee die de naam heeft. Wij in onze tijd denken dan JP2, Johannes Paulus II. Sommigen noemen hem ook de Grote. Benedictus XVI in zijn soort is eigenlijk ook een hele grote. Maar dat zijn eigenlijk namen die we niet zo makkelijk zullen gebruiken, waarbij Gregorius de Grote dat wel is. En voor onze tijd, ik geef toe, misschien toch wel weer mijn bekende stokpaardje, maar toch, hij heeft de liturgie gecodificeerd en is vanaf dat moment is die niet anders geweest. Dat wij dus zoveel eeuwen die liturgie hebben gevierd en zoveel heiligen en zoveel heeft opgeleverd, is wellicht toch iets waar we weer naar terug mogen verlangen. En zeker onder de jeugd zien we het ook dat we daar naar terug verlangen. Twee, we hebben net aangesproken over dat hij naar Constantinopel gegaan is. Het ecumenische daarin eigenlijk ook. Dat we de eenheid weer moeten zien te vinden. En eigenlijk als opdracht één, eenheid binnen onze eigen Romeinse Katholieke kerk. Waar is de verdeeldheid op dit moment voor nodig?

0: andere dingen is eigenlijk maar bijzaak.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen dat in die tijd van Gregorius de Grote, het was gewoon van hem af te lezen. Zijn gebed, zijn toewijding, zijn zorg voor de armen, zijn sociale aanpak. Ik zit te denken, als je nou in deze tijd, iemand zou moeten aanwijzen van, nou, dat is nou echt iemand die streeft naar vrede, gelijkheid, vriendschap. Aan wie denk jij dan, Joost?
0: Je bedoelt iemand in levende lijven?
1: Ja. Die je nou met elkaar zou zeggen van, zo, dat is een wijs man, wijze vrouw.
0: Het is altijd moeilijk om daar. Althans, laat ik me gewoon persoonlijk houden. Ik vind het persoonlijk moeilijk om dat zo te zeggen. Ik ben in die zin dan toch wel meer iemand van die graag terugvalt op die kerkelijke wijsheid die we 20 eeuwen hebben.
1: Ja.
0: En het niet op te hangen aan één enkele persoon. Ja, ik ben grootgebracht in de tijd van Johannes Paulus II. Die was in zijn persoon een groots iemand, een aantrekkelijk iemand, een aansprekend iemand. Maar hij heeft ook zijn feilen en falen. Ja, Benedictus XVI, die sprak mij op zijn manier ook heel sterk aan. We kunnen dus naar dat soort mensen kijken, maar als ik, we hebben het er vandaag over Gregorius de Grote, maar een Augustinus, Thomas van Aquino, er zijn zoveel mensen en eigenlijk daarmee voor mij een belangrijk punt altijd van in hun gebedsleven, in hun spreken, in hun simpelheid, in hun heilige schriftkennis en uitspitten. Daar kan ik nog dag op nacht kan ik er veel, heel veel van leren. En misschien om zeg maar de figuur van Gregorius de Grote, waar we het nu over hebben, nog wat in het gelid te zetten. Eigenlijk zou je dan ook de tekst van Paus Pius X, een heilige paus, die dus zeg maar 1904 tot 1914 paus was van de katholieke kerk, die heeft ook een encycliek geschreven, Jocunda Sane, over Gregorius, en waarin hij dus ook dat soort punten van zijn gebedsleven, van zijn liturgie, van zijn zorg voor. Niet voor de armen omdat ze arm zijn, maar althans in materiële zin arm zijn, maar juist de zorg voor de geestelijke armoede. En misschien dat daar dan mijn punt in zit van die missen we eigenlijk in deze tijd. Iemand die zo aansprekend is, die puur die geestelijke armoede weer probeert te laten verdwijnen door voedsel aan te dragen. Ja, ook Paus Leo XIV doet zijn best.
1: Maar
0: Maar
1: het is nog geen Gregorius de Grote.
0: nee, daar durf ik volmondig een nee op te zeggen. Nee. Niet dat ik toch Gregorius helemaal van voor tot achter helemaal ken, maar in de dingen die ik van hem lees. Hij heeft ook, ik ben zelf ook veel met Benedictijnen bezig geweest. Hij heeft de zogenaamde dialogen heeft hij, geschreven, waarin hij het leven van de heilige Benedictus, de stichter van de Benedictijner orde, in beschrijft. Ja, dat lees ik graag, omdat hij ook de manier waarop hij daarin de aspecten van de heilige Benedictus van Nursia dan bespreekt. Ik, ja. Dat spreekt mij echt aan en met alle ega's, maar inderdaad, dit hele synodaliteit gebeuren waar Jan allemaal over heeft. Wat brengt het ons nader tot Christus? Ja, we weten niet eens wat synodaal is, dus waarom praten we er zoveel over? Laten we gewoon over Christus zelf praten.
1: Nou ja, niet alleen over Christus praten, maar laten we ook bidden.

0: Als ik kijk de plaatsen waar zeg maar de eucharistische aanbidding is en mensen kunnen kijken op RK-activiteiten waar het bij hun in de buurt is, maar dan mis ik altijd nog wel zeg maar God, dat de kerk niet vol zit, hè? Onze Heer is daar aanwezig en je zou denken, maar dan gaan we toch met z'n allen in drommen daar naartoe. Of als je aan iemand vraagt, ja, hoe ziet jouw gebedsleven eruit? Ja, dat is ook allemaal moeilijk, moeilijk. Dus laten we daar maar mee beginnen. Ons, nou ja, weer concentreren op gebed, contemplatie. Ik ga naar de Heer, zo het kan in het, bij de uitzending van het Allerheiligste. Laten we daarmee beginnen. We moeten, net als Theresia van Lisieux, dan toch maar heel klein beginnen. wat, ja?
1: En wat je inderdaad terecht aangeeft, er is altijd een plek waar je naartoe kunt gaan, namelijk bij Ons Lieve Heer zelf, in die kerken die dan open zijn. Dat is natuurlijk in het Nederlandse taalgebied vaak een probleem om een kerk te vinden waar. Oké, misschien is er een Mariakapel open, maar ik zeg altijd van, als je dan toch in zo'n Mariakapel kunt komen, waarbij dan toch misschien ook nog het zicht hebt op het Allerheiligste.
0: Oh ja.
1: Het is goed om naar het Mariabeeld te kijken, maar draai je ook maar een keertje gewoon om en richt je dan op het tabernakel waar Christus zelf aanwezig is. Heb je die mogelijkheid niet, dan is dat natuurlijk altijd dagelijks. Kun je kijken van, wat zegt het misformulier voor vandaag? Welke heiligen vieren we vandaag? Welke lezingen zijn er? Om daarmee een beetje een hulpje te hebben van, ja, de Heilige Schrift is zo'n dik boek, wat moet ik ermee? Begin daar maar mee. Of, dat is het voordeel van tegenwoordig van het streamen. Je hebt bijvoorbeeld vanuit de Abdij Benedictusberg in Vaals, die op 7 momenten op de dag de gebedstijden ook uitzenden. En dan kun je 's morgens om 7:15 kun je de priem luisteren, om 6:30 de laude al. Nou, in ieder geval op verschillende momenten kun je dat luisteren. Of je kunt het nog een keer terugkijken. Oké, het is Latijn, het Gregoriaans wat er gezongen wordt. Ga even zitten, laat het even de klank over je heen komen. En laat het als hulp zien van, ik probeer met God te zijn. Rooskransgebed. Kun je ook gebruiken. Of als je in een stad of dorp bent waar gelukkig dan nog om 12 uur het Angelusklok klinkt, laat dan even je beslommeringen terzijde. Ga even op een bankje zitten of anderszins en sla een kruisje en probeer dan het Engel des Heren even te bidden. Het zijn van die misschien wat simpele dingen, maar daarmee kun je dus beginnen als je dat probeert dagelijks op gang te krijgen, dat je dan ook een beetje in dat beeld komt van wat Gregorius voorstond van bid,
0: Ja.
1: bid en kom
0: Nou,
1: zo tot Christus. Ja.
0: dat moeten we zeker doen. Joost, we lopen weer tegen het eind van het programma. Dankjewel dat je bijdrage weer geleverd hebt. Het is natuurlijk best wel, ja, Gregorius de Grote. We hebben een uurtje en er is veel meer van te vertellen. Maar ja. Dat moet dan maar weer een ander keertje. Dank je wel in ieder geval.
1: Graag gedaan. En als gezegd, ook op elkedocumenten.nl meerdere teksten die of over Gregorius gaan, en in enkel geval ook van Gregorius zijn. Wat ik net zei, de dialogen waar hij over Benedictus spreekt, die staat ook op elkedocumenten. Paus Benedictus XVI, die audiënties gehouden heeft over hem. Jucunda Sane van Paus Pius X, die over de Gregorius gaat. Dus er is veel materiaal aanwezig om toch op die manier met zo'n belangrijk figuur wat meer te weten te komen.
0: Ja, dank beste luisteraars voor het luisteren. We hopen dat u de Gregorius de Grote beter hebt leren kennen. Ik wens u nog een hele gezegende dag en week toe. Straks veel devotie bij de Heilige Mis of kerkdienst voor onze protestantse
2: luisteraars. RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4. Rond de kerken.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

Ja, in ieder geval een prachtig begin van deze zondagmorgen. U luistert naar RTV 4 live vanuit de Oranje Feesttent in Nieuw-Leusen. Waar we straks kunnen genieten van een prachtige dienst namens de gezamenlijke kerken hier in Nieuw-Leusen. Ofwel gezegd de Oranje Dienst 2026. Zometeen maken we even een praatje met een van de organisatoren, Bas. En voor tot die tijd gaan we luisteren naar heerlijke muziek. Zoals deze van Sure, Be the Change.

0: Ja, mooi nummer. Carrie Underwood, Something in the Water. Bij mij aangeschoven hier in onze prachtige mobiele studio is Bas. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Oranje Tentdienst. 2026, ieder jaar weer een feest. Hoeveelste keer doen we dit al?
1: 2015 of 2016 is de eerste keer geweest dat we dit gingen doen. En tussendoor hebben we 2 jaar niet mogen doen vanwege corona.
0: Ja.
1: Dus dit zal de 10e of 11e keer zijn, denk ik.
0: Oké, dat is mooi. Het is ieder jaar weer de aftrap van de Oranje Feestweek.
1: Ja, klopt.
0: Waarom dan een tentdienst vooraf?
1: Ja, dat was een wens van ons om dat te mogen doen. We hebben dan 1 keer in het jaar zo'n grote tent staan. En hoe mooi is het dan niet om allerlei mensen vanuit allerlei kerken in 1 keer bij elkaar te hebben. En 1 groot feest ervan te maken.
0: Ja.
1: En gelukkig wil de Oranje Vereniging daaraan meewerken. En zijn we nu vast onderdeel van het programma.
0: Het thema van vandaag.
1: Waar is het feestje? Hier is het feestje. We gaan met elkaar over nadenken over het grote feest. En dat feest is vandaag hier.
0: Dat begint hier van de feestweek. Wie gaat er voor vandaag?
1: Bram Hofland uit Hasselt is onze voorganger.
0: Oké, en weet jij al waar hij het over gaat hebben? Of,
1: nee,
0: of, zeg,
1: mij...
0: je, of zeg je van, dat laten we gewoon...
1: Luister en laat u zelf verrassen.
0: Oké, mag ik je in ieder geval heel hartelijk danken.
1: Ja, jullie ook bedankt. Fijn dat jullie deze dienst ook willen uitzenden. Zodat mensen die niet kunnen komen, ook gewoon hier bij aanwezig kunnen zijn. Niet fysiek, maar wel op afstand.
0: Dankjewel.
1: Super. Bedankt.
0: Wij gaan verder met muziek. Zometeen om 11 uur dus de tentdienst hier van de gezamenlijke kerken in Luleusen. En we gaan verder met een hele mooie van Love and the Outcome. He is with us.

Ja, u luistert naar de live uitzending van RTV 4 Vechtdal hier vanuit de Oranje Dienst tent in Nieuw-Leusen, waar we straks om 11 uur de begin maken van de Oranje Feestweek in Nieuw-Leusen met een gezamenlijke kerkdienst. Tot die tijd heerlijke muziek zoals Ryan Stevenson met Lead Us The Way.

Francisca Battistelli, We Are The Kingdom. Wij schakelen nu live over naar het podium hier van Oranje Ten Dienst. Ik wens iedereen een fijne dienst.

Zo, doet hij het? Ja, volgens mij wel, hè? Goedemorgen allemaal. Welkom, laatste mensen die binnenkomen ook. Wat een weertje, hè? Ga lekker zitten. Alle zegen komt van boven, zei iemand net. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook wel echt zo. Het regent, maar als je het omdraait, alle zegen komt van boven. We zijn gezegend met regen na deze droge periode. Welkom allemaal. En goed dat je er bent in de tent. Het is weer volle bak. Alle stoelen zijn bijna bezet, zie ik. Dus als je nog een plekje zoekt, loop even naar achter en vraag even om hulp. Maar ook als je via de radio luistert, welkom en goed dat je er bent. En we zijn ook heel blij om iedereen hier weer te zien aan het begin van deze Oranje Week. In deze dienst willen we samen een feestje vieren, want het leven met Jezus, dat is een feest, dat geloven wij. En daar willen we vandaag wat over laten zien. We gaan samen zingen met de band, goed dat jullie er zijn. We hebben een kindmoment voor alle kinderen hier in de zaal of in de tent. En Bram Hofland, die zal ons ook nog wat meer vertellen over dat feest dat leven met Jezus heet. Dus ook welkom aan Bram. Ik wil benadrukken dat je deze dienst op je eigen manier mag beleven. Je mag meezingen, je mag gaan staan, je mag eigenlijk zijn wie je bent. Maar voel je daar niet prettig bij, doe gewoon lekker wat je zelf wil. Luisteren is goed, blijven zitten is goed. Jij mag zijn wie je bent in deze dienst. Wees gewoon jezelf. Kan je de beamer niet goed zien? Daar worden alle liederen ook op getoond. Dan kan je even je hand opsteken, want we hebben ook bladeren met de liederen erop. Dus steek vooral even je hand op. Dan komt Gert of dan komt Merle even bij je langs om een blad te geven. Zij staan achterin, dus zwaai vooral even duidelijk als dat nodig is. Er is ook geen oppas, zoals je misschien wel hebt gemerkt. Dus iedereen is welkom hier, jong en oud. Voel je dus ook vooral niet bezwaard om je kleintje lekker hier bij je te houden. En dan tot slot wil ik graag voorgaan in gebed. Heer God, Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat we hier met z'n allen mogen zijn. Dank u wel ook voor de regen, ook al is het misschien niet altijd even prettig, maar dank u wel dat u dat ook geeft aan ons. Ik wil u ook vragen om een zegen over deze dienst. Zegen iedereen die een taak heeft, maar zegen ook iedereen in deze tent. Heer, dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Fijne dienst.

0: Alle kinderen die het leuk vinden, mogen even naar voren komen. Dus neem je broertje, zusje, je buurvrouw of je buurman even mee. En dan mag je hier voorin in de tent komen staan. Gezellig met z'n tweeën. Goedemorgen allemaal. Moet je eens kijken waar we hier staan. We zijn niet in een kerk vandaag, maar we zijn in een echte feesttent. Zometeen ga ik jullie een aantal vragen stellen. En ik heb deze microfoon op, dus niet zo handig als ik bij jullie langskom. Maar dan komt Corien, die zit daar. Die komt even bij je langs, dus als je wat wil zeggen, steek even je vinger op. En dan komt Corien even langs. Hé, we zijn in een feesttent. Normaal gesproken, ja, zijn we niet op deze plek als we naar een kerk gaan. Als je in een feesttent komt, wat doe je dan in een feesttent? Wie weet dat? Ik zie daar een vinger. Ze komt eraan met haar microfoon. Dan kan de hele zaal jou ook horen. Met de blauwe trui.
1: Feesten.
0: Feesten. Mm-hmm. Wat doen we nog meer in een feesttent? Ik heb hier nog een vinger. Kijk eens, draai je maar even om.
1: Zingen.
0: Zingen, feesten, zingen. En de laatste?
1: Blij zijn.
0: Blij zijn, ja. Hey, vandaag is het thema van de dienst, geloven is een feest. Maar is geloven eigenlijk wel een feest? En waarom is geloven dan een feest? Wie weet dat? Waarom is geloven een feestje? Is er iemand die daarop wil zeggen? Nou, ik weet het en ik ga het straks vertellen. Maar voor die tijd, voordat ik daar naartoe ga, ik heb iets meegenomen wat ook past bij een feest. Kijk. Een ballon, dat klopt. Maar er is wel iets mis met deze ballon. Want hij is nog niet zo feestelijk, toch? Wat moet ik ermee doen?
1: Opblazen.
0: Nou, komt-ie. Zo, volgens mij is deze ballon ook klaar voor een feestje, toch?
1: Ja.
0: Oh, wat gebeurt er? Deze ballon die ging van onder naar boven, naar voor en naar achter. Hé, en weet je wat nou zo mooi is? Waar jij ook bent en waar jouw leven ook heen vliegt, God is altijd bij je. En dat is echt een feestje. Volgens mij is dat een reden voor een feest. Als jij op school bent, God is bij je. Als je thuis bent, God is bij je. En als je verdrietig bent of soms bang, ook dan is God bij je. En als jij gelooft dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan, dan zijn al je zonden vergeven en heb je eeuwig leven. Dat is toch een reden voor een feest? Zometeen gaan we met z'n allen een lied zingen. Maar ik wil eens even kijken of jullie nog weten waar die ballon nou allemaal naartoe gaat. Doe maar met me mee. Hij ging van onder, naar boven, naar voor en naar achter. Nog een keer. Onder, boven, voor en achter. En kijk eens even naar jullie papa's en mama's. Kunnen die dat ook? Onder, boven, voor en achter. En dat mag je weten. God is altijd bij je. Zometeen gaan we een lied zingen met elkaar. En ik zie al dat er 3 assistentes op het podium komen. Dus super fijn dat die er zijn vandaag. En tijdens het liedje mogen jullie hier lekker blijven staan. En is het liedje afgelopen, mag je weer terug naar je plek. En onthoud, onder, boven, voor en achter. God is altijd bij je.

0: Goedemorgen, Nieuw Leuzen. Even checken of jullie het thema ook weten van vanmorgen. Waar is dat feestje? Ah, dat kan nog een keer. Waar is dat feestje? Dat dacht ik. Nou, dan ben ik blij dat jullie het thema al helemaal door hebben vanochtend. En dat we daarmee mooi kunnen beginnen vandaag. Ik ben heel blij om hier te zijn. Mijn naam is Bram. Ik ben predikant hier om de hoek. In het mooie Hasselt. Daar is het feest net afgelopen. Maar ik begreep dat het hier net gaat beginnen, toch? Nou, dat is dan, daar ben ik op de juiste plek. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb iets gekregen laatst. En dat is deze envelop. Een officiële envelop. Geadresseerd aan, ja, je gelooft het niet, maar aan de weleerwaarde, zeer geleerde dominee A. Hofland. Ik zat even om me heen te kijken waar diegene nou moest zijn eigenlijk. Geachte heer, stond er in de brief. We verzoeken u te komen naar de Vallei Soestdijk om een feestje te vieren. Lieve groetjes, Alex en Maxima. Nou, dat zou toch te gek zijn eigenlijk, hè? Kijk, nou eet ik elke avond al als een vorst. Maar zo'n feest is natuurlijk leuk. En Maxima ontmoeten. En Alex natuurlijk. Dus ik naar Soestdijk. En ik zei, kijk hier meneer, ik heb een officiële uitnodiging tegen de marechaussee. Maar het bleek 1 april grap te zijn van de buurjongen. Dat was nou een beetje jammer. Maar nou zat ik laatst eens wat te bladeren in mijn Bijbel. En toen vond ik nog eens iets. Toen vond ik namelijk nog een envelop. Die vond ik zomaar middenin. Toen ik de dienst hier aan het voorbereiden was. En er staat op, gericht aan de wereld. Dat is denk ik inclusief Nieuw Leuzen. Verwacht ik. Verwacht ik wel. Dan hoef ik niet om me heen te kijken. Dat is dus aan ons. En ik dacht, die ga ik ook eens even openmaken. Want dat is natuurlijk een mooie uitnodiging. En daar staat, wil je met mij feest vieren elke dag? Je bent welkom om te komen. Alles staat klaar. Liefs, God. Ja, had je dat nou verwacht? Had je nou eens gedacht dat God van feest vieren houdt? Heel veel mensen denken, nou, geloven dat maakt toch depressief. He, je mag niks, elke morgen klinkt dat weer in de kerk. De 10 verboden, uitgestreken gezichten komen de kerk uit elke zondagmorgen. Sombere bedoeling is dat daar kennelijk. God en feest. Nou, heel eerlijk, volgens God zelf wel. Wist je trouwens dat de Bijbel vol staat met feesten? Feesten voor Israël, het eerste deel van de Bijbel. God die allerlei feesten voorschreef om te vieren. En Jezus die deed zijn eerste wonder nota bene op een bruiloft. Ook een feest. En nou vertelt Jezus dat elk mens is uitgenodigd om met God het grootste feest te vieren dat je maar kunt voorstellen. Een feest dat nooit stopt en alleen maar beter wordt. Geen mensen die nog moeten opruimen. Geen mensen die maar niet vertrekken. Het is het feest van God en je leest daarover in Lucas 14. En dan wil ik een paar versen aan je voorlezen. Lucas 14 vanaf vers 15. En daar staat dit. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei Jezus tegen hem, gelukkig wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. En toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaren naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. En de eerste zei, ik heb net een akker gekocht. Die moet ik echt gaan bekijken. Tot op mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander, die zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen de dienaar: ga vlug de stad in en breng iedereen vanaf de straat maar naar binnen. De armen, de kreupelen, de blinden, de verlamden, allemaal hierheen. Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en er is nog plaats. En toen zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Jezus zegt: gelukkig ben je als je feest viert met je Heer. En hij doet dat in een voorbeeldverhaal, een gelijkenis. Er was eens, en je ziet als het ware de zachte gloed van licht in de zaal. Je ziet geschitterende, gedekte tafels. Kristallen karaffen met de heerlijkste dranken staan klaar om ingeschonken te worden. En de bediening staat klaar door heel de zaal om het ieder naar de zin te kunnen maken. Je ruikt de heerlijkste geuren uit de keuken. De gastheer doet zijn laatste ronde om te checken of alles nog in orde is, vooral straks zijn gasten komen. Mensen die hij al weken geleden had uitgenodigd om met hem feest te vieren. En nou zegt Jezus: zo? Ja, zo is God. Kijk, ons leven lijkt maar heel vaak weinig op een feestje. Er is zoveel duisternis in deze wereld, zoveel donkerte, zoveel slecht nieuws. Maar in de Bijbel kom ik nou heel vaak goed nieuws tegen. Dat er nou een God is van liefde, die wilt vergeven en leren vergeven. Die wilt vervullen met rust en kracht en liefde. Feest! Ergens anders in een van de psalmen daar staat: u nodigt mij aan tafel, mijn beker vloeit over, geluk en genade volgen mij elke dag. Het leven met God is goed. Hij als gastheer, zijn goedheid is het banket, zijn stem de muziek, zijn liefde het eindeloze gesprek om over te spreken. En heel eerlijk, je verwacht. Nou ja, je verwacht totdat iedereen daar wel naartoe gaat. Zo'n feest wil je niet missen. En dan vertelt Jezus verder. Want als alles dan zo klaar staat, dan stuurt de Heer zijn dienaar rond om te zeggen: nou mensen, kom maar, het is zover, het feest kan beginnen. Maar helaas teleurstellende berichten. De een naar de ander begint zich te verontschuldigen. En ze hadden de afspraak, hè, wel genoteerd, maar er was wat tussen gekomen. En dat kan natuurlijk, hè. Ik bedoel, als je ziek wordt, hè, dan heb je natuurlijk een geldig excuses. Maar of dat hier nou zo is? Een van de gasten, de eerste, die zegt: ja, sorry jongen, moet je luisteren. Het spijt me echt, maar ik heb een akker gekocht en die akker moet ik beslist gaan bekijken. Dat is natuurlijk bullshit, hè. Voordat je een akker koopt, heb je hem al bekeken. Als je hem later nog wil bekijken, dan kan dat. Maar zo'n groot feest, dat ga je daar toch niet voor laten schieten. Slap excuus. Net als de tweede trouwens. Hè, die zegt: sorry, ik heb net 5 span ossen gekocht. Ik ga ze keuren. Nou, dat vind ik ook een heel ongeloofwaardig verhaal. Want ik koop niet elke week een span ossen of zo. Maar ik neem aan dat voordat je ze koopt. Voordat ik mijn auto gekocht heb, heb je me heel wat voorbij zien kunnen lopen bij de dealer. Op de veemarkt hebben ze, voordat het handjeklap begint, de koeien eerst wel goed bekeken. Slechte smoes. Maar de derde? Ja, de derde is van het niveau: mijn band was lek, de brug stond open. De een, die zegt niet eens sorry, hè. Die zegt alleen maar: nee, ik kan niet komen. Ik ben net getrouwd. Ik kom niet. En nou snap ik en weet ik dat als je trouwt, je niet meer de baas bent over je eigen vrije tijd. Ik zie de mannen knikken in de zaal. En de vrouwen denken: wat bedoel je eigenlijk? Dat is voor na de dienst. Maar zit je nou werkelijk zo onder de plak? Neem je vrouw dan toch mee? Je wist toch dat je ging trouwen? Deze afspraak stond in je agenda. Zo'n huwelijk komt doorgaans niet uit de lucht vallen. Het is een doorzichtige smoes. Niemand wil naar het feest. Het is verdrietig voor de gastheer. En ze doen allemaal alsof ze iets moeten doen wat helemaal niet leuk is om onder dat knalfeest uit te komen. En nou is mijn vraag aan jou vanmorgen. Wat is jouw excuus om het feest van God te missen? Want Jezus nodigt je uit. En je bent welkom. Jij ook. En hij zegt, begin een nieuw leven met mij. Maar zeg je, ik ben druk met mijn akkers en mijn ossen, met mijn werk en mijn sporten, met mijn Netflix en mijn chill en God. U past eigenlijk niet zo goed in mijn programma. Want ik heb net een nieuwe PlayStation, ik ben bijna bij het volgende level van Fortnite, ik heb net een leuke jongen ontmoet en we hebben het goed samen en ik ben niet zo bezig met al die dingen. Ik zit op een goede studie en ik heb een topbaan en ik heb lekker mijn eigen huisje, het gaat zijn gangetje en mijn agenda is al vol. Ik heb u niet nodig, het is wel prima. En zo duwen we het vooruit. Misschien straks, misschien dan. Misschien dat ik ooit weer eens naar de kerk ga, of dat ik weer eens ga bidden, of die Bijbel weer eens ga lezen. En nou vertelt Jezus wat er dan gebeurt. Want wat staat er dan? God wordt woedend. Woedend. Ja, zeg je misschien, maar ja, dat is nou ook een beeld van God. Mensen vragen me heel vaak, nou Bram, wat moet ik me nou voorstellen bij God? En dan is een van de meest geliefde voorstellingen de vriendelijke God. De Heer is mijn herder. En dat is ook zeker zo. Hè? Maar er is ook een andere kant. Dat als ik God voor schut zet en ik laat hem zitten met zijn feest. Als een span ossen me meer waard is dan de liefde van de schepper van de hemel en de aarde. En dat ik me een kulsmoes bedenk om van hem af te komen. Dan is de teleurstelling bij God groot. Dat raakt hem. En dat doet hem zeer. En God blijft daar dan niet bij. Want dat is wat ik nou ook hier leer over God. Dat zijn plan en zijn feest doorgaat. Wat nou zegt de gastheer tegen de dienaren, ga de straten maar in, ga de stegen maar in en haal alles wat je tegenkomt. Want, dan komt het goede nieuws, want, zegt hij dan, mijn huis moet vol zijn. God wil niet dat mensen weten dat ze niet welkom bij hem zijn. Hij wil, iedereen mag het weten. Kom maar thuis. Dus of je er nou interesse voor hebt of niet. Of het je Siberisch laat of niet. Of je liever nou s'avonds tv gaat kijken, postzegels inplakt en je niks aantrekt van God en geloof. God gaat verder. Zijn koninkrijk en zijn feest komt. Ik bedoel, die gast hier in dat verhaal, die beveelt dan zijn mensen, ga maar de straat en de stegen in en haal alles maar op wat je tegenkomt. Nodig ze maar uit, want mijn feest, mijn huis is vol. En wie worden er dan uitgenodigd? De arme mensen, de zwervers, de bedelaars, de mensen op paden en wegen, die worden uitgenodigd. Nou ja, wat zijn dat nou voor mensen? En wat bedoelt Jezus hier nou mee? Dat zijn nou mensen die leven van de ene op de andere dag. Dat zijn mensen die 's avonds blij zijn dat ze een portiek hebben gevonden om in te kunnen slapen. Dat type mens wordt hier bedoeld. Die worden uitgenodigd. Maar dat zijn allemaal mensen die niet geloven in het feest. Die denken, nou dat feesten, jongen, dat is iets van de Efteling. Dat bestaat toch niet. Dat bestaat in ieder geval niet voor mensen zoals ik. Zulke mensen geloven helemaal niet dat er een Heer is die hun uitnodigt. Want die zijn verbitterd. Die hebben geleerd dat er toch niemand is die om je geeft als je er niet wat voor teruggeeft. En daarom, zo stel ik het me maar voor, als die mensen dan worden uitgenodigd. Van jongens, er is een feest bij de koning, kom maar. Ja, dan denken die ook dat er een grapje met ze gemaakt wordt. Dat het een vergissing is. Ja, je moet je maar voorstellen hoe dat gaat. Dan komt die dienaar bij zo iemand en die zegt, beste man, beste bedelaar. Ik heb een boodschap van die meneer in dat grote paleis. Ja, u komt er wel eens langs, hè? Dat denk ik ook wel, met zijn Mercedes en zo. Het is een groot feest. Jij bent welkom. Ja, die kerel gelooft er niks van. Die denkt dat die kerel gek is geworden. Dus die moet zich ontzettend inspannen om die ander om die ander te overreden. En pas als ze in de feestzaal zijn, zullen ze merken dat het echt waar is. En nou zegt Jezus, zo is nou het koninkrijk van God. Iedereen is uitgenodigd. Mensen van paden en wegen en allerlei rangen en standen. Je bent welkom of je God nou kent of niet. Of je een afspraak had of nog nooit van God gehoord hebt. Bij deze mag ik jou vanmorgen namens hemzelf persoonlijk uitnodigen. Ja, zeg je, maar dat is toch niet waar? Dat is toch niet voor mij? Nou, zeg ik dan mag ik je met klem uitnodigen. God wil jou bij zich hebben. En je mag weten dat er niemand in deze wereld is die je zo lief heeft als je hemelse Vader. Kom eens binnen in de feestzaal. En ontmoet de gastheer. En zit dan eens even aan tafel. En proef hoe goed die God is. Mensen die twijfelen, welkom. Mensen die nog nooit van God gehoord hebben, welkom. Of je nou voor de eerste keer of al 80 jaar in de kerk komt, welkom. Mensen die worstelen met verslaving, welkom. Welke kleur je van de regenboog ook hebt, welkom. Arm en rijk, werkend, student, jong en oud, kinderen, kom. Als je onzeker van jezelf bent, kom. Als je jezelf niet langer beter voor wilt doen dan je bent, kom. De ergste zondaren, schuif maar aan. Want vanmorgen mag ik je de uitnodiging aanreiken. Weet je wat het grootste wonder is van de Bijbel? Dat God de wereld schiep? Of dat Jezus opstond uit de dood? Het is allemaal mooi. Het is allemaal een wonder. Maar het grootste wonder van de Bijbel is dat God vriendschap wil met jou en met mij. Want als je hem kent, is het elke dag feest. Laat de Heer je vreugde zijn, zegt Paulus. Want je kent genade en je kent liefde ongekend. Je hebt broers en zussen die je bijstaan. En de grote broer die altijd met je meegaat. En elke zondag mag ik daar iets van zien in de kerkdienst. En thuis als ik mijn Bijbel open. En tegelijk merk je dat het leven als een christen niet altijd alleen maar een feestje is. Daar moeten we eerlijk over zijn. Er is ziekte en moeite en pijn en twijfel en zaken waar je mee kunt worstelen. Maar dan mag je weten dat we samen onderweg zijn. Onderweg naar het grote feest. Als God op aarde komt om heel de wereld nieuw te maken. En dat koninkrijk doorbreekt. Als Jezus weer verschijnt en we hem zullen ontmoeten face to face. Het bruiloftsmaal van het Lam. Noemt de Bijbel dat, waar alles nieuw wordt en alle tranen van de ogen worden gewist. Dan zal het goed zijn. Dan breekt het feest volkomen los. En daarom, lees nou weer eens die Bijbel. En vouw nou weer eens je handen. Als je goed kijkt vanavond, als je hem aan de keukentafel weer eens leest, dan vind je ook zo'n envelop. Hou je van het feestje? Het is het feest van de eeuw. Beter, het is het feest van de eeuwigheid. Zullen we samen bidden? Ja, goede God, Vader in de hemel, we danken u dat we met zoveel mensen hier samen bij elkaar mogen zijn, want ja, dan mogen we iets voorproeven van wat ons staat te wachten straks. Als uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde komt en u komt om alles nieuw te maken en goed. En u nodigt daar niet maar een paar mensen vooruit. U nodigt niet alleen maar de gelovige mensen daar vooruit, de burgermensen, maar u nodigt ons daar vooruit, de wereld. Vader, kom zo op ons af. Misschien horen we het vandaag voor het allereerst. Zijn we van die mensen van wie we denken dat dat feest toch niet voor mij is en nog voor mij ook niet bedoeld kan zijn. Heer, ga zo door de rijen heen en leg uw hand op onze schouder. En fluister ons dan in dat er niemand op deze wereld is die zoveel van ons houdt als u. En dan houden we het vol. Midden in een wereld met zoveel duisternis en verdriet. Midden in een wereld waarin er zoveel pijn en zoeken en duisternis is. Is er een God van licht, die ons nooit alleen laat. Daarvoor prijzen we uw naam. Heer, wij danken u voor wie u bent. Halleluja. Amen. Oh, sorry.
1: Voel je vrij om bij het volgende nummer te gaan staan. Het is het, hoor het loflied, dus het is een mooi lied om samen te zingen met elkaar.

Gaat u lekker zitten. We naderen al bijna het einde van deze dienst. Ik heb een paar praktische mededelingen. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en broodjes met ham, kaas en hamburgers. Ik zou zeggen, het is buiten vreselijk slecht weer, dus blijf lekker hier elkaar ontmoeten in een droge tent. Zullen jullie na het laatste lied de stoelen willen stapelen in stapels van 10? Dat zou ons heel veel helpen met het opruimen naderhand. Tijdens het volgende lied hebben we de collecte. En deze collecte is voor de bestrijding van de onkosten die we maken. En alles wat we overhouden storten we naar Pink Ribbon, de dames voor kankeronderzoek. Alvast bedankt voor uw komst en ik wens u nog een goede verder zondag.

Mocht u naar aanleiding van deze dienst nog met vragen lopen of denken van ik wil toch wel heel graag mijn verhaal nog doen, dan kunt u terecht bij de mensen met de oranje hesjes en bij Bram die net is voorgegaan. Ik wil jullie vragen om voor zover mogelijk te gaan staan voor de zegen. Ga dan nu op weg, want de tafels van God staan gedekt. De deuren van zijn koninkrijk staan wijd open en de zaal moet vol. Ontvang

vandaag misschien denkt, mijn leven voelt niet als een feest. Maar weet dit, Jezus ziet u. Hij kent uw pijn en hij is er. Als overwinnaar, als trooster, als degene die u draagt. Dus laten we samen zingen, als een gebed, als een belofte, als feest van hoop.

0: Ja. Het is het einde van de tensies hier, 2026.
1: Goeie vrij, ruim langzaam.
0: Wij gaan terug naar de studio. En volgend jaar zullen we er ook weer zijn. Dank u wel voor het luisteren en tot ziens.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Een hele goede middag. Welkom bij Glory Sound hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik zorg dat u elke zondag kunt luisteren naar een mix van prachtige christelijke liederen van toen tot aan nu. En vandaag mag ik u allen uitnodigen om weer eens te komen zingen in Hardenberg. Want zaterdag 12 september is er weer een samen zingen in de Hoftekerk. Muzikale medewerking is er van Herman Boerman, orgel, Brent Hulsbos, piano, Klaas-Jan Pullen, saxofoon en zang van Erik Breukelman en natuurlijk u samen met uw medemensen. Zaterdag 12 september in de Hoftekerk aan de Lage Doelen te Hardenberg, aanvang 19:30. De toegang is gratis. Wel is er een collecte en deze is voor het goede doel, het Vechtalhuis. En na afloop is er koffie of thee. En voor nu muziek. Ik wens u allen heel veel luisterplezier.

0: U luistert naar Gloriezout met mooie christelijke liederen van toen tot aan nu.
1: Soms sleept een mens zijn verleden achter zich aan en houdt het je tegen. Paulus wist daar ook van. En toch zegt hij ergens: ik vergeet wat achter mij ligt en ik strek mij uit. Doe nu maar alles weg wat achter ligt. Hetgeen verkeerd was, alle nare dingen. En tel nu enkel maar de zegeningen, de dis die God voor jou heeft aangericht. Doe nu maar alles weg wat achter ligt, de fouten die je 100 malen maakte, de plichten die je keer op keer verzaakte, en doe die deur, verleden, nu maar dicht. Doe alles weg en zie niet achterom. Behoud alleen de zegen van het verleden. En reis je weg met blijdschap en met vrede. Tot aan de dag dat Jezus zegt: ik kom.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
1: Glory Sound.

Zaterdag 12 september is er weer een Samen Zingen Hardenberg in de Hoftekerk. Muzikale medewerking is er van Herman Boerman orgel, Brent Hulsebos piano, Klaas-Jan Pullen saxofoon en zang is er van Erik Breukelman en natuurlijk van u allen tezamen. Zaterdag 12 september dus in de Hoftekerk aan de Lage Doelen Samen Zingen Hardenberg. Aanvang 19:30, de toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het goede doel, het Vechdalhuis. En na afloop is er koffie of

Zing en luister elke zondag tussen 12 en 2 mee naar mooie christelijke liederen van toen tot aan nu, hier op RTV 4.

hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turkse Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is weer zondag. Het is vandaag zondag. Het zonnetje is een beetje ver te zoeken. Het regent lekker, maar dat had de natuur ook wel heel erg hard nodig. Welkom bij het opwekkingsuurtje Samen met God. Want dat zeg ik er steeds achteraan. We hebben ook een podcast trouwens. Samen op weg met God. En dat kan ik later wel nog een keer vertellen. Maar we doen het samen met God, lieve mensen. Het opwekkingsuurtje. Dat zo klinkt het ook. Het is de bedoeling dat je na dit uurtje, en dan hoop natuurlijk dat je vanmorgen een fantastische kerkdienst hebt gehad, en misschien vanavond nog wel een keer, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat je dit uurtje gewoon misschien lekkere je broodje erbij, je denkt, hey, een lekker hapje, een beetje koffie erbij, soepje erbij, en dan mogen wij een stukje onderwijs geven vandaag. En ik zeg wij, want ik doe het niet alleen, maar vandaag gaan we het hebben ook over liefde. Wat is liefde? Nou, iedereen denkt, oh, liefde is liefde, maar dat is zoveel meer liefde. Dus ik geef het woord gauw even aan mijn partner in Christ. En dan kun je even zien en horen wat zij allemaal nog te vertellen heeft. Want zij is een prachtige schat met ook heel veel onderwijs van de Heer Jezus. Dus mijn naam is Marjolein.
1: En mijn naam is Erin. Hallo allemaal en wat fijn om hier weer te zijn vandaag. En ja, het is goed om elkaar te ontmoeten, maar het is ook goed om de Heer Jezus te ontmoeten. Maar ook elkaar. Hij heeft niet alleen ingesteld dat je hem lief hebt. Hij heeft ook ingesteld om je naaste lief te hebben. Dus het is soms zoveel makkelijker alleen. En dan kun je lekker zelf alles beslissen. En anderen hebben andere meningen of ideeën of zien dingen net even anders. Maar het maakt het ook zoveel mooier om dingen samen te delen. Gisteren waren mensen, die hadden echt heel veel klussen. Dus dan zijn we daar gaan helpen klussen. En die zaten er een beetje aan het eind van hun Latijn, noemen we dat vaak, aan het eind van hun kunnen. Maar als je daar dan met elkaar bent en je gooit lekker de humor erin, en natuurlijk is iedereen moe en iedereen had het was echt zwaar werk. Maar dan maakt het zoveel draaglijker met elkaar. En pak ondertussen lekker even, als je kan natuurlijk niet in de auto zit, Bijbel, pen en papier erbij. Zodat je thuis ook even kunt nalezen, teksten kunt opzoeken. Want je moet ons niet geloven, maar natuurlijk dat het er ook in staat. Dan gaan wij nog lekker even een lied zingen ondertussen. En dat is I Walk By Faith and Not By Sight. We gaan nog even niet een lied zingen. We gaan alvast even verder met het onderwijs. En dat kan, want we hebben prachtig onderwijs over Gods liefde. Dan gaan wij even de technische dingen hier oplossen.
0: Geen probleem.
1: En laten Marjolein even heerlijk alvast beginnen met liefde.
0: Liefde. Ja, geen probleem. En dat is, we zingen samen die I walk by faith. Nou, dat betekent dat we het vol vertrouwend geloof hebben en dat we daar lekker mee wandelen samen met God. Hoe mooi is dat? Het onderwerp vandaag is liefde. We hebben de afgelopen weken hebben wij ook onderwerp gehad of onderwijs gehad over hemel, burger zijn, hemelrecht, hemelplicht en burgerverwachting. Nou, dat is prachtig. Daar hebben we ook wat vragen over gehad. En mensen waren ook dankbaar om meer te weten van, goh, wat is er nou echt in die hemel? Hoe mooi is dat? En daaruit vloeit natuurlijk de genade van Heer Jezus Christus, van God de Vader en van de Heilige Geest, onze trooster, helper en de geest van de waarde. De geest van God, sorry. Maar wat is nou liefde? Nou, als je dat vraagt aan een christen, de eerste tekst die je krijgt is heel vaak 1 Korinthe 13. En dat klopt. Dat is ook een prachtige tekst in de Bijbel. En er staat ook meerdere dingen. Heb je iets niet en heb je alles, maar je hebt de liefde niet, ja, dan heb je eigenlijk niets. Maar wat voor liefde bestaat er eigenlijk? Nou, de hoogste vorm van liefde is de agape-liefde. En de agape-liefde is eigenlijk een zegende liefde van Heer Jezus Christus en van God de Vader natuurlijk, bekrachtigd met de Heilige Geest. Want die drie moet je niet, die mag je apart zien sowieso, maar ze horen ook bij elkaar. Zoals Erin en ik zijn partners in Christ, zeg maar. Maar we zijn niet bloedverwant. Zij is niet mijn dochter. Nee, we zijn samen in het lichaam van de Heer Jezus. Maar we nemen wel deel aan het lichaam van de Heer Jezus. En dat is het mooie, die ga ik zo even uitleggen. Maar de eerste is agape-liefde. En dat is een Grieks woord. En dat betekent onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke zegende liefde. En ik zeg dat bewust zegende liefde. Want daar ga ik straks een stukje over vertellen. Ik was vanmorgen weer verder met. Ik ben een boek aan het schrijven. Voor de mensen die me dat langer kennen. En vandaag was eigenlijk het kopje liefde. Maar nog ook de zegende liefde. Wat dat inhoudt. En we gaan de drie soorten liefde eerst even vertellen wat dat betekent. Je hebt dus agape-liefde. Dat heeft te maken met jouw geest. En dat is een zegende liefde. En dat is een liefde zonder eigen belang. Dus compleet onvoorwaardelijk. Er zitten no strings attached. In het Engels is dat zo mooi. God geeft zijn liefde en hij verwacht er eigenlijk niks van terug. Denk je, hè? Nee. Het enige wat hij inderdaad van jou vraagt, is jouw hart. Hij houdt van jou onvoorwaardelijk. Maar als we je dan pakken naar ons toe, wij zijn deel van het lichaam van de Heer Jezus. Dat betekent dat God ook wil dat wij de agape liefde doen. Ja, want God wil dat wij onvoorwaardelijk liefde geven aan onze lieve vrienden, maar ook aan onze vijand. En daar, jongens, oei, dat kan nog wel eens pittig zijn. He, dan doet iemand lelijk tegen je en je denkt, ja, pff, het is allemaal wel. Maar nee, die vind ik niet zo leuk. Nee. Want God is fantastisch. De Heer Jezus is ook super. En de Heilige Geest is super. Maar die genade die de Heer Jezus jou gaf, in die genade wil God ook dat jij gaat geven. En ik heb er een tekst bij. En dat is, als we hopelijk de Bijbel openslaan, hopelijk een geschreven Bijbel. Dat zou heel fijn zijn. 1 Petrus 2 gaan we dan even heen. 1 Petrus 2 is een beetje achter in de Bijbel. En dat gaat over vermaningen. Denk, oeh, vermaningen. Ja, maar in liefde vermaningen. En het gaat erom dat God wil dat wij rekening houden met elkander. Dat is een prachtige stuk. En er staat in 1 Petrus 2 bij mij, de NBG boven, Jezus Christus de hoeksteen. En dan begint hij eigenlijk al meteen, leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, leg ik zo uit, opdat gij daardoor moogt opgewassen zijn, het woordje zijn doe ik er even tussen, tot zaligheid. Nou, zalig betekent meer zijn, meer worden als de Heer Jezus. Minder van Marjoleintje in dit geval, maar meer van de Heer Jezus door mij heen. Als een pasgeboord kindje, iedereen, nou bijna iedereen die ik ken, als een pasgeboren kindje is, is het allemaal, lief, toch Erin? Dat kindje ligt er alleen maar te lief te zijn.
1: Ja, en als het goed is, hè, dat is niet altijd zo, maar dan is er geborgenheid en veiligheid. En dat kindje, die kan nog niet zoveel, dus die wordt volledig omarmd door zijn papa en mama en de mensen om hem heen om hem te verzorgen, te helpen.
0: Ja, maar als je hem dan omdraait, dat kindje gaat niet schreeuwen. Ja, behalve als je een vieze luier heeft en ik heb honger. Maar op het moment dat iemand zegt, nou, ik vind je een lelijk kind, dat verbreek ik meteen in Jezus' naam, gaat het kindje niet zeggen, nou, ik vind je ook niet leuk. Nee, dat pasgeboren kindje, dat ligt daar lief te zijn. Gewoon lief te zijn. In het Engels is het een bundle of joy. Nou, wil God, dat staat hier, dat we eigenlijk zijn als die verlangt ernaar als pasgeboren kinderen. Dat wil hij, dat wij zo reageren op een ander. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Zonder angst, zonder kwaadsprekerij, zonder vloeken, zonder tieren. Als we dat beseffen, denk je, wow, dat is best wel een pittige opdracht. Want jij wordt misschien, iemand zegt iets lelijks over jou, of achter jouw rug om, of doet jou wat lelijks aan. En jij moet eigenlijk reageren als een pasgeboren kind. Wow, dat is agape liefde. Onvoorwaardelijke liefde, genadevol en geen boosheid in het hart. Nou, pittig hè, Erin? Maar het is wel leuk, toch?
1: Ja, dat is zeker pittig. En vooral omdat als jij opgroeit in een gewone maatschappij, zonder dit ja. onderwijs, deze basisfundament, mm-hmm. hè, dat je dit als eerste beginselen meekrijgt, ja. dan groei jij geheel anders op.
0: Ja.
1: En dat is vaak vechten voor jezelf. Ja. Als jij maar gewoon je eigen spullen voor elkaar hebt. Gods koninkrijk is geheel anders dan dat.
0: Ja.
1: Hè, als daar iemand lelijk tegen jou doet, dan sluit je gewoon de deur. Nou, dan ga ik lekker niet meer met je om. Klaar. En als jij mij aan mijn staart trekt, dan trek ik jou aan je staart.
0: Ja.
1: Nou, de Heer Jezus kwam compleet wat anders laten zien.
0: Ja.
1: En dan denk ik wel eens bij mezelf, ja, maar Heer, die ander die doet dat en die heeft ook nog geen vergeving gevraagd. Ja, daar gaat het niet om, zegt hij. Het gaat toch om jouw hart?
0: Ja.
1: Hoe staat jouw hart ervoor? Nu heb jij een soort boosheid in jou. Of verdriet of pijn. En dat blijft maar in jou sudderen en malen. Totdat het een keer poef naar boven komt. En hij zegt, maar als jij gewoon de ander vergeeft. En je laat het los, ben je er vrij van. Jij kan verder met liefde. Zonder kwaad wat in jou komt en zo. Dan blijf je lekker bij die baby.
0: Ja, want er staat
1: hart, niet
0: ja,
1: baby zijn.
0: Ja, baby zijn. Ik had beloofd het even uit te leggen. De onvervalste melk. Wat betekent dat? Nou, op het moment dat jij namelijk wederom geboren bent, dan ga je eten van melk van God. Hebreeën 6 gaan we niet lezen, maar Hebreeën 6 vers 1 tot en met 2 voor de luisteraars die het nog niet weten. Daarin staan 6 zuiltjes, zou ik maar zeggen, waar het fundament op gebouwd is, maar eerst de Heer Jezus en dan dat gedeelte. En dat is dan eerst de bekering van dode werken. Op het moment namelijk dat jij een nieuwe schepping bent, dan moet je het oude achter je laten liggen. En dat is best pittig. Dus dat is die onvervalste melk, die pure melk, die eigenlijk rechtstreeks van de koe komt. Zo moet je het wel zien. En dat is de melk die jou gezond maakt. Want als je kijkt naar het land, toen het volk van God uit het land van Egypte werd geleid, ging hij ze leiden naar het land van melk en honing. Waarom melk en honing? Nou, melk is goed ter opbouw van je lichaam. Op het moment dat een baby wordt geboren, krijgt hij alleen maar melk. Moedermelk. Nou, als het dan soms niet lukt bij de moeder, dan krijg je flesvoeding. Er is niets op tegen, dat is ook niet wat ik bedoel, maar het is de moedermelk is natuurlijk het allerbeste en het second is flesvoeding. Lieve mensen, lieve luisteraars, ik heb mijn kinderen ook flesvoeding moeten geven, omdat het gewoon niet lukte. Nou, dat kan, maar ze zijn allebei blakend van gezondheid, dus prima. Daarna heb je honing. Wat gebeurde er in die tijd met honing? Honing is de echte raw honing van rechtstreeks van de bijen. Dat is de puurste vorm, ook heeft te maken met een held voor jouw body. Want als je honing eet, nu ook, je krijgt zoveel recepten met honing, dat is zo'n genezing voor jouw lichaam, maar ook voor de wonden. Als je honing op een echte honing op je wonden doet, dan geneest dat veel sneller. En eigenlijk wat hier staat, de melk is tot voeding en de honing is om jou te genezen. Want hij is onze redder en verlosser. Hoe gaaf is dat? Als we dan een beetje naar beneden scrollen of kijken, 1 Petrus 2, dan gaan we iets verder en dan staat er in 11, gaat het over vermaningen. Waarom vertel ik dat erbij? Want vorige week hadden we het over hemelrecht en plicht en hemelburger. En dan staat er hier: geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Wat betekent dat? Hij vermaant ons als bijbewoners en vreemdelingen. Want op het moment dat je namelijk een kind van God bent, dan ben je een hemelburger. Dat hebben we uitgebreid de afgelopen 2 weken verdiept. Dus daar hoef ik niet verder op in te gaan. Maar God wil wel dat jij wandelt als een heilige. Want daar staat onder dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen. Want wij wonen in een land, in een wereld vol met heidenen om ons heen. Maar God wil dat wij goed te doen. Dan vertelt hij ook hoe je dat moet doen, dat we ons moeten onderwerpen. Alleen ik heb 1 kanttekening. God heeft 1 gebod. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus als je iets moet doen tegen God in, dan pak ik Daniel er even bij, dat is niet wat hier staat. Dus ik bedoel dus wat hier staat is, als er iets onmogelijks wordt gevraagd van jou, wat tegen het gebod van God ingaat, dan moet je dat niet doen. Dat is niet wat God vraagt. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan vanaf vers 19. Want dit is genade. Indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt, wat mag dan roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als jij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. En dat is ook de onvoorwaardelijke liefde. Je gaat niet tegen Gods gebod in. Dat is wat hier staat. Nou heb ik de NBG, maar misschien heb je thuis wel de Herziene of het boek. Is allemaal prima. Als het er maar in staat dat wat God bedoeld heeft. En dan staat er 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus, de gezalfde, voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. Wow, dat betekent dit, lieve mensen. God is ons voorgegaan in alles. Hij heeft alle zonden op zich genomen, zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar hij wil wel dat jij wandelt in die genade en dat je een ander ook die genade schenkt. Dat is agape liefde. Nou, ik ga kijken met mijn lieve Erin. En doet de muziek het weer, denk ik.
1: Ja, dat gaan we gewoon proberen.
0: Dan gaan we het eerst
1: en het lied is I walk by faith, yes, and not by sight. Dus ook al zien we het soms even niet, het lukt altijd, want God is in beheer.

0: Ja, lieve mensen, I walk by faith. En dat betekent echt wandelen, wandelen, wandelen, vooruitgaan. Want je vertrouwt op God en blijf wandelen in die agape-liefde. En we hebben nog zoveel meer hoor, lieve mensen. Maar blijf in die agape-liefde, wat heel belangrijk is. Maar wandel wel door. Want op het moment dat jij stilstaat, dat is achteruitgang. En dat bedoel ik echt niet vervelend. Maar God zegt ook, in een van de teksten die God aan mij gaf, toen hij mij mijn diening gaf, dat is in dezezelfde tekst, dus 1 Petrus 2... En dan is het van vers 15. Want zo is het de wil van God dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van de onverstandige mensen. Nou moet je niet denken dat ik belangrijker ben dan de ander. Totaal niet. Maar wij zijn wel als voorbeeld, dat wij als voorbeeld de mensen laten zien hoe God wandelt. Maar kijk dan ook naar de wandel van jouw leiding. Kijk naar de wandel van de koffiejuffrouw. Kijk naar de wandel van je voorganger. Kijk naar de wandel. En er is een mooi liedje van Genesis, Phil Collins. Don't do what I do, but do what I say. Dus doe niet wat ik doe, want hij doet op zondag prachtig voor. Maar door de week dan doet hij heel wat anders. Maar hij zegt wel de boodschap. Nou, wij willen geen fariseërs zijn. Wij willen zijn onze ja, ja en onze nee, nee. Dat is ook liefde. Toen ik mijn twee kinderen heb opgevoed. En ik moet zeggen, en het is echt niet omdat ik zo goed ben. Ik ben een fantastische moeder. En dat hebben ze ook allebei tegen mij gezegd. Maar ik had wel regels. Waarom? Als zij over de straat renden zonder links naar rechts te kijken. Nou, dan zeg ik nee, hier komen. En ja, jongens, dan gaf ik ze af en toe straf. Waarom? Omdat ik van ze hou. Ik hou van ze. En nu ben ik zo trots op die twee fantastische kinderen. Ook de puberteit. Tuurlijk hadden we onze akkefietjes wel, maar ze hadden altijd respect voor mij en voor de anderen. En daar mag ik nu de vruchten van plukken. En dat meen ik serieus. En dat is ook wat God van ons vraagt. God wil ook dat we in liefde blijven, maar ook de anderen kunnen vermanen, maar wel in liefde. Nou, ben ik iemand die af en toe misschien iets te duidelijk is, dat weet ik. En omdat ik wil dat iedereen, het zo goed gaat met iedereen, dan denk ik, ja, doe dat nou even niet. Want dan blijf je in liefde, dan blijf je, maar dat is mijn euvel. Ik probeer het beste te doen. Oké, God wil zoveel meer voor ons, jongens. Maar als jij stilstaat, daarom zegt hij ook in het woord wandel, blijf wandelen. Nou heb ik het niet over, kijk, fysiek wandelen is af en toe lastig, maar ik heb het geestelijk wandelen. Als God jou een taak geeft, een mooie taak, een prachtige taak, een moeilijke taak, want hij haalt ons wel uit onze comfortzone, hè? Daar heb ik het ook pas geleden over gehad. Het is niet zo, nou, walk in the park, lalalala, het zonnetje schijnt. Het
1: dan
0: is
1: hoef je niet echt de Heer Jezus na te volgen. Wat zeg je? Dan hoef je ook niet de Heer Jezus na te volgen. Exact. Hoe wordt ons hart nou getoetst of wij diezelfde liefde doen? Als je dus eigenlijk, ja, dat klinkt raar, maar letterlijk lees ik net in die tekst. Dus als hij leed, mm-hmm, en hij bleef, mm-hmm, het goede doen.
0: Ja.
1: Zelfs, ik dacht dat Petrus was, probeerde een oor af te hakken nog bij die soldaten, weet je. En hij zegt nee, want hij wilde wat anders laten zien.
0: Ja.
1: Dus als hij wil dat wij hem navolgen, is dat onder alle omstandigheden.
0: Ja.
1: Dus de mooiste vrucht die jij kunt dragen is zelfs als jij niet alles hebt, als jou lelijk wordt gedaan. Ik vind het soms zo'n mooi voorbeeld van mensen die dan in die Tweede Wereldoorlog in zo'n gevangenkamp hebben gezeten. En daarna naar die mensen, ze bleven het goede doen daar. En daarna naar die bewakers en zo gaan die hun van alles hebben aangedaan en ze vergeven.
0: Ja, wauw.
1: Dan denk ik, wow, dat maakt verschil in de wereld. Dan voel je die aarde schudden, toch? Dat je denkt van, ja, wow, dat is geheel anders dan de rest van de wereld. En dat zegt hij hier ook. Dat wij wel ten alle tijde geheel anders behoren te zijn dan de rest van de wereld.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat ook in jouw lijden, ook als iemand jou wat aandoet, doe je niet mee met de wereld, maar doe je mee met de Heer Jezus. En dat is ook in jouw taak. Als je alleen maar alles wil doen waar jij blij van wordt, of waar jij het goed bij hebt, of waar jij wat uit terugkrijgt, dan is dat wel echt die agape-liefde, of is dat eigenlijk eigenliefde? Eigenliefde is ook belangrijk, dat zegt God, maar agape-liefde gaat daarboven.
0: Ja, en mooi is, en luisteraar, die typte net wat even, over de ark van Noach, vind ik wel mooi. Mooi gezegd. Kijk, als je kijkt, werelds kijkt, dan heeft God de Vader, ik doe het nou even heel zwart-wit, heeft alles, iedereen laten verdrinken en klaar. Nee, dat is werelds kijken. Nee, hij heeft de mens zo lief dat hij alles wat niet goed was, werd verzwolgen door het water. Hij was er klaar mee. De enige die oprecht was, was Noach. En hij heeft niet alleen Noach gered, maar ook zijn vrouw en de kinderen. 8 personen. Maar God heeft ook de dieren zo ongelooflijk lief dat er meer dieren waren dan de mensen. En als je nu kijkt ook, Eer en ik zijn gek op dieren. Dat kun je niet anders zeggen. En wij houden van dieren. En als het in ons macht zit, dan helpen we dieren waar we ook maar kunnen. Maar je ziet ook vaak dat mensen dieren gewoon gebruiken. Nou, die dieren, laat me zitten. Nee, die dieren hebben zo ongelooflijk veel liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben agape-liefde. Echt waar, jongens. Als ze even boos op elkaar zijn, nou, dan is het dan klaar. Maar zij hebben een onvoorwaardelijke liefde. Die liefde, jongens, dat is niet, kun je niet aan tippen. En die Ark van Noach. En wij hebben ook een programma, Ark van Noach. Is niet belangrijk nu. Maar ook al die dieren vinden wij ook zo belangrijk. Want eerst maakte God alles klaar, inclusief de dieren. En toen mocht, wat mocht Adam eigenlijk doen, Erin?
1: Hij mocht een helper zoeken uit de dieren.
0: Ja.
1: He, dus hij mocht eigenlijk een maatje. Dus voordat Eva er was, moet je nagaan waar het eigenlijk mee vergeleken wordt. Hè? Voordat Eva er was, voordat hij een metgezel had, mocht hij een maatje zoeken uit de dieren.
0: Ja.
1: En alleen hij kon geen gelijke vinden. En dat is zo. Dieren kunnen heel veel liefde geven. Heel veel mensen die eenzaam alleen zijn. Of soms heb je heel veel meegemaakt. Dan vind je nog wel die troost en liefde bij dieren. Want die zijn altijd trouw. Die belazeren jou niet. Die doen niet lelijk. Gaan niet over je roddelen.
0: Nee.
1: Maar het is nooit hetzelfde als een mens. En toen heeft God daarna Eva gemaakt. Maar je ziet wel hoe kostbaar die dieren eigenlijk waren.
0: Nou.
1: En hoe God daarover spreekt. Maar ook als je naar onze taak kijkt, wij mensen, alle mensen ter wereld, hebben de taak gekregen in het paradijs.
0: Mm-hmm.
1: Om over de dieren en de planten te regeren.
0: Amen.
1: Alles wat leven. En regeren zoals hij dat doet. Hè, zodat er juist vrucht kwam en leven en liefde. En iedereen gaat groeien en bloeien en nog meer dieren en nog meer mooie planten. Maar als je zelfzuchtig regeert,
0: mm-hmm.
1: dan maak je sneller dingen stuk.
0: Ja.
1: Dan heb je geen ruimte voor de ander of voor bomen of planten. Want jij wil daar planten wat jij wil.
0: Ja.
1: En jij wil daar bouwen wat jij wil. En jij wil misschien een groter huis of dat ook ten koste gaat van 20 vogels. Snap je, het is niet erg om een huis te mogen. Maar je ziet wel dat in de kern van alles, God schiep met liefde. Ja. En hij regeert met liefde.
0: Amen.
1: En hij wijst daarom ook terecht met liefde. Want anders blijven onze zelfzuchtige levenswandel wandelen. En dat moet gewoon niet. Dat zag je bij Noach.
0: Ja.
1: Daarna stelt hij die regenboog in en zegt hij, jongens, ik ga een nieuw verbond sluiten. Ik ga dit nooit meer doen.
0: Nee.
1: We gaan het anders doen. Ja. En toen kwam de Heer Jezus.
0: Ja, en weet je wat het is, lieve mensen? Van de week sprak ik ook een dame. Die zei, goh, ja, toen haar man overleed, zoveel jaar geleden. De kat die lag nooit bij hem. Maar de laatste dag ging de kat bij hem liggen. En toen zei ze van, dat gaf haar zoveel troost. En ze moest lachen, want was bij de hondenarts laten bij ons in de buurt. Dan loopt een van onze katten loopt altijd mee. La, la, la, la, la. Die doet net of die hond is. Het is het kleinste katje maar wat je kunt bedenken. Stoer als ik weet niet wat. En als hij dan eng vindt, dan gaat hij onder mij bij mij gaat hij heen. Maar toen vertelde ze ook over haar kat. En dat gaf die man, maar ook haar zoveel rust. En toen was hij overleden. En daarna kroop die kat ook bij haar, zo van, het is goed. En als je in het woord van God kijkt, dan komen daar heel veel dieren tegen. Meer nog dan jij denkt, hoor. Hij heeft het over de mussen. Hij heeft het over paarden. Hij heeft het over een ezel. Hij, echt waar. Je moet denken, huh? Ja, dat staat erin.
1: Krokodillen, nijlpaarden.
0: En weet je wat er ook zo mooi is? Toen de Heer Jezus kwam, kwam hij als een leeuw, toch? Hij kwam als een lam. Sorry, ik moet het goed stellen. Toen de Heer Jezus kwam, kwam hij als een lam. Helemaal als een pasgeboren lammetje. Niks kwaads. Nu komt de Heer Jezus straks terug als leeuw van Juda, jongens. Hij is onze leeuw. Sterk en machtig. Maar voor ons zal hij een lammetje zijn. Hoe gaaf is dat? We gaan nog even een mooi lied doen en
1: Amen.
0: Dan gaan we weer terug.
1: Oh jongens, ja. Het is altijd zo heerlijk. Heb je dat moment dan ook, dan ben je aan het luisteren. En dan ondertussen dan gaat God steeds meer spreken. En dan komt van alles in je hoofd. En dan ja. word je enthousiaster. En dan word je blijer. En dan heb je dat opwekkingsuurtje samen met God. Waarin je weer even gevuld wordt. En een klein dingetje, jongens. Oh, woorden hebben kracht. Ik had gisteren zo'n lief meisje. Wij zetten dus ook echt dieren voor Gods Koninkrijk in.
0: Ja.
1: Voor genezing voor mensen. Omdat soms een dier net even iets kan doen wat wij niet kunnen. En dat was een heel lief meisje met zo'n zacht hart. Ik dacht, wat ben jij een mooi persoon. Wat heb jij een zacht en zo. Er zat geen kwaad in haar. Alleen maar liefde. En dan had je dat paard die helemaal gebroken bij ons binnenkwam. En frustratie, jongen, stijgen, trappen, wat dan ook. En nu is het zo'n doetje is het. En omdat hij zich eindelijk happy en geliefd voelt. En hij liep naar haar toe. En hij buigt zijn hoofd. En hij doet heel zachtjes zo met zijn neus tegenaan. En hij wou eigenlijk niet meer bij haar weg. En dat was zo bijzonder, jongens. Die momenten, wat zij daar mag ontvangen aan liefde van zo'n paard en zij van elkaar. Ja. Oh, ik vind dat fenomenaal. En dat zijn soms de dingen die wij dan niet kunnen geven. Maar de liefde die door de dieren,
0: amen,
1: ook naar de mensen toe mogen gaan. We gaan lekker een lied zingen waarvan het voor mij even een verrassing is wat het is. Misschien voor jullie ook. Maar luister lekker mee.

0: elke tong en hemel op aard, lieve mensen, gaan we hem loven en prijzen. En dat is ook wat God van ons vraagt. Kunnen wij hem onvoorwaardelijk liefde geven? Dat is eigenlijk wat hij van ons vraagt. En weet je, ieder van ons maakt fouten. Ik ook, absoluut. Of ik ben weer even te streng geweest of te boos geweest, wat dan ook. En ik heb toch niet iets gedaan wat ik wel had moeten doen. Maar zo kijkt God niet. God wil kijkt naar je hart. En als jouw hart vrij is van kwaadwilligheid. En ook, dat kun je ook lezen in Galaten 5 vanaf vers 19. Dat zijn al 14 eigenlijk. Dat zijn de dingen die God niet wil. Maar Galaten 5 vers 22. En daar wil ik zo ook nog even een klein stukje over doen. Is zo belangrijk. Die 9 partjes, lieve mensen. Daar streeft God naar. Met jou. Samen met hem. We gaan een stuk verder. We hebben nu alleen de agape-liefde gehad. Waar nog veel meer over te praten is. Maar anders vergeet ik. Of vergeet ik niet, maar dan sla ik wat andere dingen over. Dan heb je ook de filiasliefde. Dat is de vriendschappelijke liefde tussen broeders en zussen. Zoals ik met Erin heb. Erin is ik heb agape-liefde of onvoorwaardelijke liefde. Maar ze is ook een vriendin. Ze is ook een vriend. We zijn ook vriendelijk in het koninkrijk van God. Nou hoeven we niet altijd met elkaar eens te zijn. Dat is niet wat er staat. In het woord van God staat, in Johannes staat dat de Heer Jezus zegt, ik noem jou mijn vriend als je doet wat ik zeg. Dat is niet omdat hij dat dwingt, nee. Want dat zou betekenen dat ik altijd moet doen wat Erin van mij verlangt of ik van haar. Nee, dat is niet wat er staat. We hebben allebei een wederzijds respect, maar we hebben wel onze eigen mening. Als zij haar eigen mening niet mag hebben of ik mijn mening niet mag hebben, dan heb ik geen respect voor haar en zij heeft geen respect voor mij. Dus die filiasliefde is respectvol vriendschappelijk te zijn. Dat is eigenlijk wat er staat. Het is een vriendschappelijke liefde, een wederzijdse liefde op het lichamelijke, op het geestelijke vlak. Dus niet het lichamelijke heb ik het hier over. Ik ga haar niet een klap geven als ze niet doet wat ik vraag. Nee, dat is niet. Ik kan haar wel een keer een extra knuffel geven. En in het woord van God staat, begroet elkander met een heilige kus. En die ga ik toch even uitleggen. Die vraag kwam een week of 5, 6 geleden. Excuses die heb ik niet uitgelegd. Die ga ik nu uitleggen, beste luisteraar. Begroet elkander met een heilige kus. Dat betekent dit. Niet altijd een kus van, oh, ik hou van je een dikke kus op de mond of op de wang. Nee, je hebt respect voor elkaar, maar je gebruikt wel elkanders boundaries. Wel je hebt een soort space, je innerlijke space, je space om je heen, je hebt er een woord voor. Kom niet in je persoonlijke space, want niet iedereen vond dat leuk. Nou, hebben we 3 weken geleden hadden wij een 4-daagse training. Toen kwam er iemand heel enthousiast binnen en die wilde graag een knuffel geven aan iemand. Toen zei de persoon, dat heb ik liever niet, mag het ook een hand zijn? Natuurlijk mag het een hand zijn. Zie, dus de persoon had respect en de ander ook. Ja. Die wilde best, toch Erin?
1: Ja, want soms heb je dan dat we dan persoonlijk gekwetst raken of gefrustreerd. Oh, wil je me dat niet? Of vind je me dan niet leuk? Kijk, dat is dus egoïsme. Ja, dat is dus exact. Dat je gericht bent op je eigen liefde. Ja. In plaats van dat je de ander ziet. Vriendschappelijke liefde heeft respect voor beide. Dus dat betekent dat jij ook ruimte hebt voor de ander.
0: Mm-hmm.
1: Hè? En ook begrip hebt voor de ander. Maar ook even door Gods ogen naar de ander wil kijken. Als je elkaar even niet zelf kan begrijpen, dan ga je naar God. Oké, ik snap het even niet. Ik raak hier gefrustreerd van, Heer, maar wat zegt u over de ander? Laat me dan even kijken hoe u ziet, want mijn emoties zitten in de weg. Weet je, zelfs dat soort dingen, als je kijkt naar vriendschap in de Bijbel, ja, typ dat maar eens in, vriendschap in de Bijbel, dan heeft God daar letterlijk teksten over hoe hij wil dat een vriendschap is.
0: Ja.
1: En één daarvan, dat is net zoals, daar gaan we het straks over hebben, man-vrouw relatie, blijft altijd respect voor elkaar.
0: Ja.
1: Maar ook dat je bereid bent wat op te geven voor elkaar. Dat is wat vriendschap hoort te zijn. Dus als jij dan alleen maar op jouw eilandje gaat zitten en de ander moet alleen maar doen wat je wil, hè? Misschien had je dat vroeger op school, dan had je altijd iemand die bepaalde alles. Dat is dus niet een vriendschap.
0: Nee.
1: Dus God noemt dat geen vriendschap.
0: Nee.
1: Dat is meer, je hebt een koning en een onderdaan.
0: Ja.
1: Maar dat is geen vriendschap. Hij maakt daar meerdere keren onderscheid in wat een vriendschap is en wat bijvoorbeeld gewoon een zakelijke relatie is met elkaar. En dat is echt wel leuk om eens te gaan bestuderen. Maar dan ook eens te kijken, heb jij gezonde vriendschappen in jouw leven? Of ben jij een gezonde vriend voor een ander? En dan kan het zijn dat daar dingen scheef gaan. En dan krijg je soms frustraties of irritaties. Maar Gods woord zit boordevol alle psychologische wijsheden die je maar nodig bent. Voor je hele leven, dat boek, jongen, is grandioos.
0: Is goud waard, dat is ook zo. Veel te goedkoop verkocht, nee grapje. Ik ben blij dat het niet al te duur is, dat iedereen er gebruik van kan maken. En gratis online met de Bijbel ook. Dat is die vriendschappelijke liefde. Maar wat betekent dan nog steeds iets dieper die begroet elkaar met een heilige kus, betekent dit. Heilig ben jij, verklaard door God, door de Heer Jezus, door de Heilige Geest. En het moment dat je dan ergens komt, dan kan je iemand begroeten. Maar ook andersom. Misschien ben je al binnen in de kerk, in de samenkomst, in de Bijbelstudie, in de huisgroep, bla bla. En er komt iemand binnen, al is het een wildvreemde, al is het een bekende, dan begroet je die iemand. Dat is ook vaak waarom er bijvoorbeeld iemand bij de deur staat om iemand te begroeten. Ik heb het nu 2 keer meegemaakt dat ik in de ogen van de kerkleiding te laat was. Maar soms ben je te laat, omdat niet te laat, omdat er iets onderweg gebeurd is. Kan altijd. Ik ben een keer bij een bruiloft geweest en ik was echt 3 seconden te laat. Serieus. En de deur was nog wagenwijd open. Hij zag me aankomen rijden, de desbetreffende koster. En ik stap uit mijn auto, ik doe een stap die kant op en hij sluit zo de deur en hij zegt, jij bent te laat. En ik stond daar buiten en toen dacht ik, wow, dit is niet begroet elkander met de heilige kus. Maar ik dacht, wat kan ik doen? Kan ik heel boos worden? Kan ik kwaad wegrijden? Ik ben in mijn auto gestapt. Ik heb mijn bijbeltje gepakt. En ik ben eerst 5 minuten was wel gefrustreerd hoor. Nou, dit en dat. Ik heb wel een uur gereden. En eens, weet je. Toen dacht ik, nee. Ben ik dan een zegen voor het bruidspaar? Het was en dat zou nee zijn geweest. Dus op een gegeven moment was het klaar. Het bruidspaar heeft me nog gezien hoor. In de auto gezien. Die zwaaide nog. Want die kwam later binnen. Want dan ging de deur open. Bij de receptie liep, ben ik ook natuurlijk. En toen hadden wij een gesprek even erover. Toen zegt ze, waarom kwam je nou niet binnen? Ik zeg, nou, de deur was even gesloten. Toen zegt ze, maar de deur van de Heer Jezus is toch nooit gesloten? Nee, dat klopt. Want de Heer Jezus is onze deur, Johannes 10. De deur van Jezus is nooit gesloten. En wij zijn gebouwd op het bouwwerk van Efesiërs 2, vers 20 en 21 van Heer Jezus Christus. Dus als jij ergens heen gaat en de deur is dicht, word dan niet boos. Blijf in liefde. Maar ook van, je mag het misschien in liefde vertellen op een gegeven moment, dat op een gegeven moment, heel veel mensen weten dit gewoon niet. Ze hebben te maken met regeltjes. En dat noemen ze regels, wetties, regeltjes en religie en wetticisme. Dat is niet de agape-liefde. Dat is niet de filas-liefde. Dat is eigenlijk van, nou, zo werkt het, deur dicht en te laat is helaas binnenkaas. Maar wat zou de Heer Jezus doen? Er komt bijvoorbeeld een zwerver aan.
1: Hij liep waarschijnlijk zelf naar buiten.
0: Ja.
1: En ging praten met die persoon.
0: Hij ging praten met die persoon. Die zou waarschijnlijk de dienst even stoppen. Lieve mensen, het is de bedoeling dat wij naar buiten gaan kijken. Met de agape-liefde. Maar ook de filias-liefde. Kan jij een vriendschappelijke band opbouwen met iemand die jou niet leuk, lief en aardig vindt? In elke kerk, in elke samenwerking, in elke school zijn er altijd buitenbeentjes. Lieve mensen, ik was er één. Serieus. Niemand wilde dit, niemand wilde dat. Maar ik bleef vol vertrouwen. Ik bleef in liefde. Ik ging niet schelden, ik ging niet schoppen. Dit ook zo goed was? Nee, omdat God in mijn leven is. En nu mag ik heel veel dingen doen voor God. En sommige mensen vinden me nog steeds niet leuk, lief en aardig. Dat hoeft ook niet. Maar laten we wel respectvol met elkaar omgaan. We hebben de laatste. En dat is de Eros liefde, maar we gaan eerst nog een liedje doen.
1: U gaf aan mij uw vreugde, Odie.
0: Ja.
1: En vanochtend las ik een tekst over de weduwe en haar 2 zoons. En ze had een man, die was profeet en die was overleden. En toen had ze eigenlijk helemaal niets meer. En ze wist niet meer waar ze heen moesten, de schuldeisers kwamen. En toen kwam ze bij die profeet. En toen had ze de laatste kleine mini kruikje olie. En dan mocht ze al die vaten mee vullen. Maar soms kunnen wij pas gevuld worden met de olie van de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Als wij eerst de troep waar wij mee gevuld zijn van ons afdoen. Kijk, alles wat mooi is in jou hoort al bij God.
0: Ja.
1: Maar alles wat wij misschien nog moeilijk vinden. Het begint bij onszelf. Om eens even te kijken van, hey, wat zit er nog in mijn hart wat ik mag afleggen? Gewoon eerlijk. Je hoeft het alleen maar te belijden. En het is al, de Heer Jezus komt daar. Die schept het eruit. En die vult het rijkelijk met zijn olie. En olie, jongens, laat alles vloeiender lopen. Als je een motor hebt zonder olie, jongen, die loopt compleet vast. Dus het betekent dat het is zo zegenrijk, jongens, op jouw leven. Hij gaf aan ons vreugdeolie.

0: Ja, hij gaf aan mij mijn vreugde. Ik vond het zo'n leuk liedje. Het is maar een heel kort liedje, maar daar word je toch vrolijk van. Hij geeft aan jou die vreugdeolie. Wauw, hoe gaaf is dat? We hebben nog een liefde over. En dat is de erosliefde. Dat is een liefde tussen man en vrouw. Dat is gericht op de lichamelijke liefde en de geestelijke liefde. Echt waar, vergis je niet. Die twee horen bij elkaar. En eigenlijk moet je het zo zien. De lichamelijke liefde en de vriendschappelijke liefde zijn ook voor een deel zelfzuchtig. Waarom? Omdat je ook wat van een ander toch een beetje verwacht. He, in een huwelijk verwacht je relatiekant. He, je hebt dan natuurlijk de emotionele kant, maar ook de intimiteit. En heb je ook de geestelijke intimiteit en de lichamelijke intimiteit. Vergis je niet. Een vrouw werkt anders als een man. Als een vrouw niet geestelijke intimiteit heeft, dus geestelijk gezien wordt, dan is dat lichamelijke, want heel veel huwelijken stranden juist ook, want in het begin is het lichamelijk, oh fantastisch, maar het gaat niet alleen verliefdheid, maar ook houden van. En wat is houden van? Houden van is dat je en geestelijk gezien wordt en lichamelijk gezien. God heeft dat zo heel goed in het woord samengebracht. Want hij zegt ook in zijn woord, moment dat een man en vrouw samen zijn, heb je eerst een korte, ga je elkaar leren kennen. En als dat is eigenlijk een begin is, je hebt respect voor elkaar. Het is een zegende liefde. En ik heb dat een beetje uitgewerkt. In de verkeringtijd, noem maar op, of een courtship, hoe je het wil noemen. Dan onderzoek je eigenlijk of je bij elkaar past, geestelijk. En lichamelijke aantrekkingskracht is heel vaak bam. Nou, ik vind het wel leuk, ik vind het fantastisch. Maar dat geestelijke, heb jij dezelfde raakvlakken? Of je hebt tegenpolen, opposites attract, oké. Okay. Maar de ene is bijvoorbeeld wat enthousiaster en de andere is wat rustiger. Maar die twee horen wel samen, omdat degene die heel enthousiast is, kan leren van de persoon die wat rustig is. En andersom, iemand die heel rustig is en weinig spreekt, kan die andere persoon nog even uittrekken van nee, jullie zijn waardig samen. Dan heb je dat geestelijke, maar ook nog verder gaan. Op het moment dat je dan in die courtship zit, in die verkeringstijd zit, ben je met elkaar aan het zien om te kijken of je kan groeien met elkaar in de zegende liefde van God. Die onvoorwaardelijke ziekte, dus onvoorwaardelijke liefde, die agape-liefde, kun je dat voor de ander opbrengen. En vooral als je net elkaar leert kennen, dan is die fysieke aantrekkingskracht, die lichamelijke aantrekkingskracht best pittig. Want je wil heel graag bij elkaar samen zijn, maar God zegt nee, wacht nou even tot je huwelijksdag. En dat is voor 90% van de mensen op de wereld een van de moeilijkste dingen om jezelf te bewaren in het huwelijk. Maar waarom vraagt God dat? Ik ga een stap verder om dat uit te leggen. Die twee dingen, dus dat die geestelijke is belangrijk, maar ook die lichamelijke. Dat lichamelijk is alleen tussen man en vrouw wanneer ze getrouwd zijn. Waarom? Op het moment namelijk dat je jezelf aan de ander geeft, dan word je één met elkaar. En op het moment dat je dat zuiver met elkaar hebt, dan ben je samen één geheel. Maar als jij toch met meerdere mensen bent geweest, samen bent geweest, dan kan dat een smet dragen op jouw lichaam. Want alles wat je met een ander deelt, lichamelijk, dat, en ook geestelijk, kan op jou terugslaan. En dat is heel pittig. En God wil dat we rein en puur het huwelijk ingaan. Het is een prachtig cadeau wat God heeft ingesteld. Die onvoorwaardelijke zegende liefde. Dus het begin is eigenlijk dat je onderzoek doet, passen we bij elkaar? Nou, het tweede gedeelte is die vriendschappelijke liefde. Kunnen wij vrienden zijn? Kunnen wij passen onze karakters bij elkaar? Kunnen wij de allerbeste vrienden worden nog voordat we verder gaan? In deze tijd is het heel belangrijk dat je samen gaat spreken. Willen we wel of willen we geen kinderen? Willen we wel of willen we geen huisdier? Dan denk je waarom? Dit is zo belangrijk, lieve mensen. Want alles wat God doet, heeft een fundament nodig. Als je niet staat op een sterk fundament. God heeft mij een aantal jaar geleden gezegend met dat ik wat aan huwelijkscounseling mag doen. Waarom? Omdat dat fundament zo ongelooflijk belangrijk is. Kijk, dat lichamelijke, nou, dat vindt iedereen wel leuk, lief en aardig. Daar heb ik het niet over. Maar die intimiteit, die geestelijke intimiteit, die erosliefde, die met die onvoorwaardelijke liefde begint, vriendschappelijke liefde, en natuurlijk nog eens een keer dubbelop hun lichamelijke liefde, moment dat ze hun ja-woord hebben gegeven ten overstaan van God en getuigen om je heen. Dan wordt het huwelijk gezegend. Natuurlijk zul je nog steeds problemen hebben, want dat heeft God niet beloofd, maar dan sta je wel samen sterk. En daarna komt pas die lichamelijke liefde. En als je dan geestelijk en vriendschappelijk zo met elkaar één bent, dan wordt het die huwelijkliefde wordt zoveel beter, want dan heb je zoveel bijzondere intimiteit en dan wordt er straks een kindje geboren als jullie dat ook samen willen en samen met God, hoe bijzonder is dat? En dan groeit zo'n kindje op in liefde. En we hebben vorige week een prachtige lieve vriendin van ons, die is nu bij de Heer Jezus, maar die is iets van 50 jaar getrouwd geweest. Iets korter, maar hoe bijzonder is dat? En die twee waren nog steeds stapelgek op elkaar. Hoe bijzonder is dat? Dat, lieve mensen, dat is agape-liefde. Dat is filiasliefde en erosliefde. Het liefde van tussen man en vrouw tijdens het huwelijk, jongens. Dat is zo'n mooie liefde. En dan probeert die andere kant, probeert dat stuk te maken. Als je nu kijkt in de wereld, er is zoveel haat en nijd. En dat zegt God ook in zijn woord om terug te komen op de ark van Noach. Het zal zijn als in de tijd van Noach. En jongens, mijn hart breekt. In mijn hart breekt soms hoe mensen met elkaar omgaan. De woorden, de daden, wat ze zeggen, wat ze doen. Vooral op internet. Ik was gisteren een serie aan het kijken. En ik moet even de tijd in de gaten houden. Ik was gisteren aan het kijken. En toen was er een meisje gepest op school. En dat meisje wilde eigenlijk een einde leven maken aan hun leven. Weet je dat dat afschuwelijk is? In deze tijd, mensen maken elkaar af. En het liefst achter de computer, achter de mobiel. Ja, want dan word je zelf in je uit het zicht. En dat is wat Satan doet, lieve mensen. We gaan even een liedje doen en dan kom ik terug om voor jullie te bidden.
1: Ja, kijk jongens, de hele basis bestaat uit liefde. God heeft geschapen met liefde. Hij heeft liefde in ons allemaal gelegd. Hij is de grootste bron van liefde. En we kunnen alleen een wereld vol van vrede krijgen, zoals hij bedoeld heeft, als wij beginnen met liefde te wandelen. En ook in je huwelijk, ook in je vriendschappen, ook je hebt jezelf lief, want dan gaat het vaak op het begin al scheef, dat jij Gods liefde gaat ontvangen voor jezelf. Want eigenlijk als je vaak zelf onzeker bent, verzand je heel snel in trots of hoogmoed, of muurtjes die je op gaat zetten naar anderen. Angst, afwijzing kunnen juist zorgen dat je precies het omgekeerde gaat doen wat mensen jou hebben aangedaan. Dus het begint bij die bron dat je die liefde gaat ontvangen voor jezelf. Jezelf lief gaat hebben. En dan kun je het ook gaan uitdelen in jouw relaties. Natuurlijk zul je het niet altijd direct eens zijn met elkaar. Maar dan heb je ruimte om naar elkaar te luisteren. Dan heb je ruimte om door Gods ogen naar elkaar te gaan kijken. En daar worden huwelijken, relaties, vriendschappen en ook in de kerk samenwerkingen. Mede-christenen, broeders en zusters, het wordt er allemaal mooier van. Maar het begint wel dat we ook echt even naar die balk in onze eigen oog durven te gaan kijken van waar zit bij mij nog iets waar ik toch liefdeloos of soms ja uit vlees reageer. En woorden hebben kracht en het kan zoveel schade doen bij een ander, jongens. Maar ook bij jezelf. Maar verbeter de wereld, begin bij jezelf. We gaan lekker zingen, jongens, en God ook prijzen, want daar zit, hij is de bron van alles.

0: Onze Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Vader, hier zijn wij en we geven alles aan U. Vader, we hebben zo vaak steken laten vallen over die liefde. Heer, en ook soms aan de buitenkant laten we dat alles koek en ei is. Maar dat is niet zo, want U kijkt naar ons hart. En Vader, hier zijn we dan. Wilt U ons vergeven? Want elke keer dat we niet in liefde zijn geweest. Heer, ook omdat we soms onwetend waren. Dank U wel voor uw onderwijs vandaag. Het is alleen van U. Niets van ons, alleen van U. U heeft dat ingesteld. 1 Korinthe 13, ook zo mooi. Daar gaan we volgende week mee verder. Dank U wel, Heer Jezus, dat U onze redder en verlosser bent. Dank U wel dat U zoveel liefde voor ons heeft. U heeft altijd die agape-liefde. En U ook, Vader. Dank U wel, Heer Jezus, maar dank U ook, Heilige Geest. Die onvoorwaardelijke liefde heeft U ook. We hoeven het maar te vragen en U geeft het ons. Het enige wat U niet van houdt, en dat is als we in haat blijven, in de liefdeloosheid en ook in jaloezie, daar heeft U zo'n hekel aan. En dat snappen we. Dan kunnen we ook het Koninkrijk van God niet beërven, terwijl we dat afgelopen weken over hebben gesproken. Dank U wel dat U ons helpt, overal waar we heen mogen gaan. Of het nu hier in Harderwijk, in Hardenberg is, sorry. Of waar dan ook we zitten. We geven ons leven aan U. En we vragen hulp in de machtige naam van U, Heer Jezus Christus, met de kracht van U, Heilige Geest. En dank U wel, Papa, Abba, Vader, dat wij uw kinderen mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Lieve, lieve, lieve, lieve luisteraars, heel veel zegen, heel veel liefde, zegen liefde, daar zegen we jullie mee. En graag tot volgende week. Ik geef het woord nog even aan Erin.
1: Ja, lieve mensen. Het is gewoon, God is gewoon goed. Hij is alleen maar goed en hij heeft jou onvoorwaardelijk lief. Ga die liefde ontvangen en ga je verdiepen in zijn liefde. Want Paulus schrijft daar ook over. Het is de grootste schat die je maar kunt hebben. En het geeft zo'n vrede en het geeft zo'n vrijheid om die liefde daarin te voelen, te wandelen. En dan maakt het automatisch dat je makkelijker kunt reageren naar mensen om jou heen in situaties. Want God wil nog steeds zijn lichaam bouwen in een eenheid, samenwerkend met elkaar. En niet met één type of één persoon of één soort type persoon of kleurpersoon. Nee, alle kleuren bij elkaar. En dat is zijn doel. En daar mogen wij allemaal in wandelen. En dit is ook, ja, dit lied kies ik even uit als laatste. Die hebben zij uitgekozen, maar die stond erin niet nu. Maar dat is mijn lievelingslied. En natuurlijk ben ik daar zelf ook nog zeer gebrekkig in. Maar we zijn aan het leren. En leren gaan met vallen en opstaan. Maar we zullen altijd weer opstaan. En dit lied is Toon mijn liefde aan de ander. Opwekking 705.

0: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Eén

0: Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTP+ en online. RTP4.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand terug

0: gevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische

0: zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Zoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Enjoying Bluegrass.
8: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
9: En die gaat je vandaag weer meenemen op een reis door de bluegrasswereld. Om te beginnen met Hot Rice.

Oh ja, thank you, thank you. Welkom vrienden van deze prachtige muzieksoort. We zijn weer lekker bezig met Enjoying Bluegrass. 2 uur lang genieten van allerlei soorten muziek. En je hoorde de openingssong van de formatie Hot Rise. En dit was een opname uit 2018. En dat was een 40th anniversary bash. En het is wel een muzikaal feestje ter ere en ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van deze prachtige band. Die bestaat uit Pete Wernick, Nick Foster, Tim O'Brien en Brian Sutton. En voor deze gelegenheid werden ook nog even ingevlogen Sam Bush, Jerry Douglas en Stuart Duncan. Nou, dan heb je wel een aantal grootheden erin. Dat kun je natuurlijk ook wel horen aan de kwaliteit en het niveau van de muziek. En deze opname is 26 songs lang. Dus ja, daar zijn we voorlopig nog niet klaar mee. En het is opgenomen in het Boulder Theater. En Boulder, dat is een voorstad van Denver, Colorado. En ik heb zelf de eer gehad om daar ook een keer geweest te zijn. En het is daar prachtig. Dus als je een keer naar Amerika gaat, zoek dan op Boulder, Colorado. Ligt ten noorden van Denver. En we gaan nog even door met die formatie. Want in 2014 werd op 30 Tigers uitgebracht een album getiteld When I'm Free. En deze is ook leuk hoor. The Western Skies.

Ja, en we hadden het net over de staat Colorado. Nou, deze band die komt daar ook vandaan. Je hoorde Front Range. En komt niet zo heel vaak voorbij. Vorige week heb ik hem geïntroduceerd bij je. En deze week nog maar eens een nummer van hun. Please Joanna heette deze. En ja, we hebben geen tijd te verliezen. We gaan snel door met Danny Paisley en de Southern Grass.

Danny Paisley featuring Sage Pelzer. En ja, dat is een prachtige song natuurlijk. En de volgende song, daar is niet zo heel veel informatie over terug te vinden. Maar ik heb toch een albumpje in handen gekregen van deze twee. Gerald Smith samen met Randy Fincham. The Train to Glory. Want ja, ook gospelmuziek hoort erbij in Enjoying Bluegrass.

toch nog wat informatie boven water kunnen krijgen tijdens het spelen van deze song. En onder andere Becky Buller is daarbij betrokken. En die is daar ook een soort van producer is geworden bij dit album. Verder zie ik ook namen staan als Clinton Gregory en Gerald Smith. Die doen ook mee. En het heeft gelijkenissen met onder andere Chris Jones en The Night Drivers, Eddie Sanders en Daryl Mosley van de Farmhands. Blue Highway komt ook al regelmatig voorbij hier. Dus wel een bekende inspiratiebron. En verder heeft deze man heeft ook gefungeerd als schrijver van bekende en succesvolle songs. Onder andere What Part of No voor Lori Morgan en Every Sound voor Colin Ray. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want ik zie de namen van George Strait, George Jones, Johnny Rodriguez, nou, enzovoort, enzovoort. Dus achter de schermen heeft hij toch wel heel veel invloed. Maar zijn naam is wat minder bekend. Maar dat geeft niet. We hebben een mooi nummer en een prachtig album van hem in de verzameling inmiddels. En de volgende song, dat is Joe Mullins en de Radio Ramblers. En het leuke is, Joe Mullins die is inmiddels ook retired from the road, zoals ze dat noemen. Maar hij is nog volop actief, want hij heeft een eigen radiostation, Real Roots Radio, waar ik nog wel eens naar luister. Zo nu en dan heeft hij een eigen programma. En man, wat die man allemaal niet weet over bluegrass, onvoorstelbaar. En ja, hij heeft een enorme kennis in zijn hoofd zitten. Geweldig. En we gaan luisteren naar hem, Georgia Slammer.

Je hoort nu Kenny Smith met een heerlijke instrumentale song getiteld Studebaker. En Studebaker is een automerk, denk uit de jaren 50, 60. Zo'n grote kenner ben ik niet, maar het merk bestaat niet meer. Maar onder autoliefhebbers, ja, super bekend natuurlijk. Studebaker. En er is een album uitgekomen met alleen maar dames die meespelen. Lindsay Lou.

Nou, en dit album, uitgebracht door Lindsay Lou, bevatte songs met een heleboel uitgenodigde dames die meespelen. En op dit nummer hoorde je ook nog Wyla Frank, Jenny Lynn Gardner, Gina Britt, Hesse Chiacchio, als ik het goed uitspreek, dat is een moeilijke naam. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Alfie O'Donovan. Ik denk dat het zo moet. En de titel van het hele album is Bluegrass Women. Dus dat album dat heb ik nu alleen nog maar digitaal. Maar ik heb het ook al besteld, want het is natuurlijk prachtig. En de volgende song is ook heel erg mooi. Dus Bluegrass van het allerhoogste niveau. Rob Ikes samen met Trey Hensley. Little Cabin on the Hill. Traditional, maar op deze manier uitgevoerd.

wat je nu hoort, dat zijn de meer dan welluidende klanken van de Henhouse Prowlers. De band die wisselt nog wel eens van samenstelling. Ze moeten het eigenlijk ook veel meer hebben van toeren dan van de album sales. Maar ja, ze reizen de hele wereld over. Zo kan ik mij herinneren dat ze vorig jaar nog in Nederland waren en in een klein kroegje in Meppel of all places. En daar traden ze op. Prachtig om mee te maken. Ja, en zo gaat dat. Dat is toch genieten? En van de volgende groep gaan we twee songs draaien. De Tennessee Bluegrass Band. En eerst met de moeilijke naam Red Dirt, White House, Blue Ridge Mountain Home.

0: presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En we gaan nu luisteren naar de band High Country. En die spelen de Imitation of the Blues.

Prachtige bluegrass, afkomstig uit Californië en uitgebracht op Strictly Country Records. En dan de Dominion Valley Bluegrass. The Last Flight.

0: End of the Road van Bronwyn. Heerlijk album.
1: Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.
0: Zeker weten. En dan Bronwyn, die mag ook het eerste uur afsluiten.
2: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector.

0: zijpelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand. Maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: Enjoying Bluegrass.
5: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

daar zijn we weer in uur 2 aangeland in Enjoying Bluegrass. En je hoorde een heerlijke uptempo song van de Infamous String Dusters. En die hebben een albumpje uitgebracht en dat was in de corona-periode.

En dat heet A Tribute to Bill Monroe. En daar hebben ze even niet de bekende songs van Bill Monroe hebben ze opgenomen. Maar ze hebben de songs opgenomen die hen beïnvloed heeft. Dus dat is een beetje een andere benadering, maar wel heel erg leuk. Je hoorde My Sweet Blue Eyed Darling. En we gaan nog een nummer draaien van het album Sitting Alone in the Moonlight.

En je hoorde het bekende Catfish John van de formatie Wilson Banjo Company. En het verhaal is misschien wel bekend, maar zo niet, vertel ik het nog een keer. Deze Wilson Banjo Company, dat is een banjo-fabriek, of een maker van banjo's. En die brengen zelf van tijd tot tijd ook muziek uit. Puur uit voor promotie van hun eigen product. En daar is dit nummer onder andere een voorbeeld van. En ook de volgende, Don't Forget About Maggie.

zeker niet onverdienstelijk gespeeld. Heel erg mooi. The Wilson Banjo Company. En heb ik het albumpje van Willie Nelson even weer gepakt. Het Bluegrass album wel te verstaan. Still is still moving to me.

heerlijk. Wat is dit toch genieten? Deze bluegrass music van Willie Nelson. En het is mij een raadsel waarom hij dit niet meer gedaan heeft. Echt heel erg mooi. En wie ook het goed bluegrass kan spelen en zingen, dat is Travis Tritt. My Little Georgia Rose.

Ik kan daar niks aan doen, maar die Ricky Skaggs, ja, daar ben ik zo'n groot fan van. Neem nou deze song. Hij bezingt hier een situatie van een vader en een dochter die aantreft in een café ergens onderweg. En ja, die dochter die blijkt weggelopen te zijn van huis en ze hebben elkaar weer gevonden. En hij spreekt ze aan en hij zegt, het is al laat in de avond, zou je niet naar huis gaan? Zegt die dochter van, nee, het is allemaal goed. En ik ga mee naar huis en de familie die wacht op me en ze zijn niet boos, maar ze willen me graag weer in de armen sluiten. En dit verhaal, dat zong hij op deze song, Halfway Home Café. Ricky Skaggs, ja, wat een man. Ik kan er niks aan doen. Ik ben fan van hem geworden en altijd gebleven. En ja, je moet oppassen dat je niet te vaak muziek dan van één artiest gaat draaien. Want dan wordt het weer wat eenzijdig. Maar ja, dit soort songs, daar hou ik heel erg van. En de volgende song is van Larry Stevenson Band, The Rhythm of the Rain.

Deze song die kennen we natuurlijk allemaal, want hij is ook uitgevoerd in de Nederlandse versie door, ik dacht, Rob de Nijs. Maar ik ben geen deskundige op dat gebied, maar volgens mij heeft Rob de Nijs deze uitgebracht ook. En de volgende song is een nieuwe song van de formatie Nothing Fancy. In april volgend jaar komen ze met een nieuw album uit, maar ze hebben al één song beschikbaar gesteld. Als promotie natuurlijk. En daar gaan we nu eens even naar luisteren. En ik heb hem al een keer gehoord. Ik vind hem leuk. Love at the Five and Dime.

zat er eens even over na te denken. Want het is ook weer zo'n prachtige verhalende song deze. En Nothing Fancy, volgens mij heb ik daar in het bestaan van Enjoying Bluegrass nog nooit wat van gedraaid. Shame on me, want deze band die doet het goed hoor. Die zijn ooit begonnen in een lokale wedstrijd in Virginia. Ze komen uit Shenandoah Valley. En ze zijn al actief sinds 1994. En vooral geïnspireerd door traditionele bluegrass. En zij zijn, wat ik al zei, in 1994 gestart. En zij wonnen ook wedstrijden. En ze hebben ook jarenlang de Spigna Entertaining Band of the Year hebben ze gewonnen. En ze staan bekend om hun optredens en humor op het podium. En veel plezier maken vooral. En dat is wat wij ook doen met Enjoying Bluegrass. Genieten. Ook de volgende, Tony Holt en de Wildwood Valley Boys. Daylight's Burning.

en de volgende zangeres waar we naar gaan luisteren is Donna Ulissi. En zij brengt regelmatig nieuw materiaal uit, want ze schrijft ook veel zelf. En ze organiseert ook regelmatig schrijverssessies samen met Jerry Sally. En daar heeft ze een zeer intensieve samenwerking mee. Nou, en die Jerry Sally die is ook al een aantal keren voorbij gekomen hier. Je hebt er ook al wel wat van verteld. Want waar die zijn hand niet in heeft, dat is echt... dat is niet voorstelbaar. En daarnaast is dit album geproduceerd door Doyle Lawson. Nou, dat is toch wel eervol. We gaan luisteren naar Don't Time Drag van Donna Ulissi.

Je hoorde nu de River Red van de Creekers. En ik ga nog even wat meer informatie over ze opzoeken. Maar dat komt dan de volgende keer komt dat weer aan de orde. En we gaan nu door met de Grascals, met de Farmer's Blues. Deze song is bekend, maar in deze uitvoering wellicht niet.

Deze traditional die werd op een degelijke en prachtige manier vertolkt door de formatie The Grascals. Ze zijn inmiddels ruim 20 jaar onderweg als band. En ze zijn zeer succesvol. En de volgende is waarschijnlijk ook de laatste van Enjoying Bluegrass. Dat is de Steep Canyon Rangers met de Hard Luck Kid. En dan gaan we alweer afscheid van elkaar nemen. Helaas. Maar volgende week hoop ik er gewoon weer te zijn. Met weer allemaal nieuwe keuzes.

En als je er echt induikt, dan is er zo ontzettend veel mooie bluegrass music te vinden. Te veel om op te noemen en te draaien. Maar daarom gaan we ook lekker door volgende week. Dan hoop ik er gewoon weer te zijn. En ik hoop ook dat jij dan weer aan het apparaat zit gekluisterd. 2 uur lang enjoying bluegrass. Geniet er maar. En de Junior Sisk mag er een punt achter zetten. Al eerder gehoord hoor. A brand new whippoorwill.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en na 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur

0: De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Slow down.

Goedenavond, welkom bij RTV4, oftewel Vechtdal FM. Tot 10 uur gaan we hele mooie, rustige muziek voor u draaien. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout en hij had mooie bluegrass. Ik ben nog vergeten om te zeggen dat het vandaag 30 augustus is, 2026, dus bij deze. Wij beginnen altijd met Nederlandstalige muziek en dat doen we vanavond een beetje zuidelijker. We gaan naar België, naar de jongens van Clozo met Daar gaat ze.

Mooie muziek van de Kelly Family, I Can't Help Myself. George Baker Selection met Over and Over. La France van BZN en Jan Smit met Als Je Lacht. En Nikke Simon, Het Masker. Ja, helaas is Dolly Parton van de week overleden. 80 jaar, nou dat is een prachtige mooie leeftijd toch, hè? Niet iedereen wordt 100 en wil ook geen 100 worden. Maar vanavond brengen we een ode aan deze bijzondere vrouw die heel veel voor de countrymuziek betekend heeft. Dus we doen een rondje countrymuziek met Dolly Parton. 9 to 5.

Dr. Hook and the Medicine Show, When You're in Love with a Beautiful Woman. Ja, yeah. Daarvoor Francie Duits met Lieveling en de drie plaatjes van Dolly Parton. 9 to 5, Jolene en Heartbreaker. En in tweede uur dan gaan we ook nog de allermooiste van Dolly draaien. Was moeilijk zeggen, Dolly draaien. Ja. We gaan naar Dana Winner, The House of Cards.

Viva Forever van de Spice Girls. Daarvoor Dana Winner met The House of Cards. En Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. We gaan naar de Franse chanson, want die hoort natuurlijk ook in Slowdown. Ik heb een mooie van Adamo Salvatore uitgezocht. Chez ma vie.

Ja, ik zit even met mijn kassie te rommelen. Christopher met Aline en Ademo Semafi. Want we gaan er even tussenuit voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur met hele mooie muziek. Dus het laatste plaatje is van Celine Dion met Garou. En ze zingen Sous le vent. Graag tot zo.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die

Welkom terug hier bij RTV 4, oftewel Vechtdal FM bij Slowdown. Tot 10 uur gaan we mooie rustige muziek voor het draaien. En we begonnen natuurlijk met de knijter van een hit van de Cats met One Way Wind. Maar de country muziek die komt vast binnenkort weer helemaal in de mode. Want door het overlijden van Dolly Parton is de country weer helemaal geüpdate. Dus we beginnen ons tweede uur met een plaatje van Danny Vera. Precious Makes Diamonds.

Ja, mooie muziek van Alphaville, Forever Young. Ja, dat denk ik eigenlijk ook dat ik dat ben. Maar ik ben van de week 70 jaar geworden. En nou, als ik 's morgens mijn bed uitkom, dan voel ik me wel een 70-jarige. Maar goed, je bent van geest ben ik nog heel jong. Don McLean met American Pie en Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Nou, we doen vanavond echt country, Alabama. Feels so right.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te

Gary and the Peacemakers, You Never Walk Alone. En Frans Halsema, die zong dat prachtige nummer voor haar. En Alabama Feels Alright. Ter nagedachtenis aan die prachtige vrouw met die vele pruiken, Dolly Parton. Ja, van de week is ze overleden, 80 jaar. Nou, dat is toch een mooie leeftijd. Vanavond speciaal voor haar, You Are.

Een heerlijke zwijmelplaat, toch? Carrie and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone. En daarvoor Garth Brooks met Dance. En wie kwam er nog meer voorbij? Don Williams met I Believe in You. En als je een stem hoort, zoals Don Williams, met die prachtige mooie donkerbruine stem. En Garth Brooks, die stemmen die hoor je direct tussenuit. En er is een vrouw, er was een vrouw, en haar naam was Eva Cassidy. En ze is helaas maar 33 jaar geworden. Dus was een Amerikaanse zangeres. En die heeft zo'n machtige mooie stem. En Chris de Burgh, die was helemaal lyrisch van haar stem. En die heeft een lied voor haar gemaakt, Songbird.

prachtig mooi gezongen. De Chris de Burg. Met de songbird, de ode aan Eva Cassidy. En natuurlijk ook de ode aan Dolly Parton. Die we vanavond geëerd hebben. Maar lieve mensen, we zijn er doorheen. We hebben 2 uur lang naar Slowdown kunnen luisteren. Ik hoop dat u de keuze van onze muziek mooi gevonden heeft. Ik ga Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond de techniek. En volgende week zondag, dan zijn we er gewoon weer. Maar we gaan van de week nog wel even een feestje doen. Hè. We gaan nog even wilt u nog naar het cabaret? Dat kan in de Spil. Dinsdagavond om 19:30 is het volgens mij. 2 recht, 2 afrecht. Cabaret is dat. Nou, wat heb ik nog meer te verkondigen? Ik heb nog een allerlaatst plaatje. En die is natuurlijk van Eva Cassidy. The Fields of Gold. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown.

0: Thank you.
1: Slow down. Slow down. Slow down. Zondagavond van 8 tot 10.
2: RTV
1: 4. Romantische muziek. Een slowdown.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: In the country.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: Ja, en die heeft vandaag weer een hele stapel muziek. Vooral nieuwe muziek meegenomen. Want er is zoveel nieuws beschikbaar gekomen weer. Ja, dan kan ik het niet laten om daar ook eens even kennis mee te maken. Maar wij horen eerst een hele leuke song. Herkenbaar, een grote hit van Sawyer Brown. En we gaan door met Aaron Watson. En deze is ook al een aantal jaren oud. Aaron Watson met The Prayer.

En ik herinner mij nog dat deze song uitkwam op het album The Underdog. En ja, ik vond dit eigenlijk wel de mooiste song van het hele album. Die trouwens helemaal wel oké was. En ja, deze song die is zo mooi. En zo mooi opgebouwd ook. Een prachtige tekst. En ja, daarom ben ik wel fan van Aaron Watson. De laatste tijd vind ik hem iets minder worden. Maar hij heeft prachtige albums heeft hij uitgebracht. Dus van tijd tot tijd blijf je die ook horen in de country. En we gaan door met nog een dame uit Texas komt ze. Holly Tucker. Nog niet zo'n bekende naam, maar wel prachtige muziek ook. Want wat komt er een mooie muziek uit Texas. Story of My Life. En dat is deze muziek ook. Country music it is.

0: ergens in de tekst zingt ze ook dankbaar zijn voor alles wat je hebt in je leven. En of dat nou klein is of groot is, wees er dankbaar voor. Dat maakt het leven zoveel gemakkelijker. The Story of My Life van deze schitterende zangeres Holly Tucker.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: En we gaan het nieuwe album van Ian Mansick gaan we verkennen. Om te beginnen met Palomino Eyes.

Nou, prachtig hoor. Ja, en deze Ian Mansick. Ben ik in korte tijd groot fan van geworden. En dit album, dat heet The Mountain Goat. En dit is de titelsong.

Elizabeth Cook. Dat is de naam. En ook weer zo'n nieuwe song, de Okeechobee Mud. Ik heb het idee dat het handelt over de plaats waar ze vandaan komt en waar ze gewoond heeft. En dan David Neil, die loopt al wat langer mee. I bought the flowers.

daar ben ik blij mee hoor, dit soort muziek. En een hele mooie tekst ook weer. Je hebt een conflict met elkaar, maar je maakt het ook weer goed. I bought you flowers. En Flowers is ook de titel van datzelfde album. En dan weer nieuw materiaal, Dan and Shay. En in dit geval samen met Cody Johnson, The Old Guys. Dit is ook weer prachtig.

0: Ja, en die Cody Johnson, die heeft de laatste tijd veel duetten ingezongen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de een is wat mooier dan de andere. Maar deze is werkelijk prachtig. En de volgende song, daar wil ik al even wat over vertellen. Want we gaan luisteren naar Ann Wilson. En zij verloor, ik meen in 2023, haar broer door een auto-ongeluk. En dat heeft diep ingegrepen in haar leven. En daar heeft ze deze song over geschreven. En die is getiteld 7th of June. Want dat is de dag waarop dat nare ongeluk gebeurde. En deze song die is verder nergens beschikbaar op een album. Maar wij hebben hem hier toch. Dus daar kunnen we er ook naar luisteren. En van tijd tot tijd willen we dat ook doen. Want het laat je stilstaan bij hoe kwetsbaar het leven ook eigenlijk is. 7th of June.
1: Say, I love my big brother. He's the best big brother in the whole world.

Tja. Aangrijpend, deze song. En dan weer door naar de wanorde van vandaag. Keep on Raining van Cold

ook weer een muzikaal meesterstukje. En je weet het, hè. Als het maar blijft regenen, dan komt toch weer zonneschijn. En daar gaat de volgende song weer over. Is dat toeval? Weet niet. Carrie Allen met Every Storm Runs Out of Rain.

0: Het vergelijkend warenonderzoek. Twee dezelfde platen, uitgevoerd door twee verschillende artiesten. Welke versie heeft jouw voorkeur?
1: Ja, in dit geval gaat het niet om twee verschillende artiesten. Het gaat om dezelfde artiest, maar om twee uitvoeringen van dezelfde song. Je gaat luisteren naar Me and God van Josh Turner samen met Dr. Ralph Stanley. En daarna de live versie van dezezelfde song. En welke vind jij het beste? Ik heb mijn keus bepaald.

En de aanleiding is omdat er een nieuw album is uitgebracht door hem. De 20th Anniversary Deluxe Edition. Helemaal vol. Maar ja, hij heeft dus al dit album 20 jaar geleden uitgebracht. En ja, daar heeft hij een aantal aanvullende songs op geplaatst. En onder andere twee uitvoeringen van de live versie van deze song. En ja, ik kan er maar één kiezen. Dus ik heb gekozen voor Live in Key Largo in Florida. En dat was al in 2012. Josh Turner, live.

in the country. Het programma waar de mooie songs elkaar blijven opvolgen. De een nog mooier dan de ander. En nu Gabby Barrett. God, Money and Love. Hebben we hem weer.

Ze spiegelde zich een beetje aan Carrie Underwood. Maar ze is uiteindelijk een eigen stijl gaan vormen in eigen teksten. En ja, ik vind het echt prachtig. Gabby Barrett is het. En ja, de volgende song die kwam naar mij toe. En ja, ik was het een beetje uit het oog verloren. Maar deze Cap Mo, waar we nu gaan luisteren, die heb ik ooit gehoord op een album van de Nitty Gritty Dirt Band, Will the Circle Be Unbroken. En dat was ook echt prachtig. Het is geen country te noemen, maar wel heel erg mooi. En in dit geval zingt hij samen met de Soweto Gospel Choir, Hand It Over.

en het hele album staat vol met gospel songs. Cap Mo. En wat maakt het dan uit dat het niet helemaal country klinkt? Nee. Het is toch prachtig mooi. En Colby Acuff, die mag een punt zetten achter uur 1 in de country. Scared of the Dark. Tot in uurtje 2.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

En of we dit helemaal Western Swing kunnen noemen, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is in elk geval een heerlijke honky-tonk song van Lonnie Spiker, Bubbling Under. En we gaan door met een album van Wade Bowen. En die trok ik zomaar even uit het kastje. Somewhere Between the Secret and the Truth. Nou, als dat geen country is, dan weet ik het ook niet meer. It's a Beautiful World.

die steelgitaar, die maakt dat helemaal af, hè. Je hoort er nog een song van Cole Goodwin. Howdy! En dan door met Shania Twain. Die heeft ook iets nieuws uitgebracht. Maar dat gaat over het allereerste begin van haar carrière. Mooie verhalen op muziek. Ze komt uit Timmins, Ontario, Canada. In een northern town.

ben ik niet noodzakelijkerwijs een groot fan van Shania Twain. En ja, ik ken wel mensen die dat wel zijn, maar ja, ik ben het niet echt. Maar ja, dit album, dat is echt prachtig mooi. En ik heb nu alleen nog maar de digitale bestanden. Maar als de cd uitkomt, dan gaat hij ook er absoluut bij komen in de collectie. En de volgende song is ook wel weer iets bijzonders van haar. Want zij werd door haar moeder rondgereden in de buurt in Ontario, in Canada. En ze ging steeds verder haar vleugels uitslaan. Maar ja, haar moeder die heeft haar carrière gelanceerd. En samen hadden ze het vaak over Tanya Tucker. En zij wilde net zo beroemd en succesvol worden als Tanya Tucker. Nou, inmiddels is zij wel groter, denk ik. En die Tanya Tucker, die doet mee op de volgende song. Is dat niet bijzonder? Little Miss Twain. En dat is ook de titelsong van het album. Mooi verhaal.

Ja, en met die Ian Mancik is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat ik ook wel eens verteld heb bij Larry Fleet. Al die songs die gaan ergens over en die hebben een goede boodschap. En ja, hij is zelf ook betrokken bij het schrijven van al die songs. En de meeste van de instrumenten die je hoort, heeft hij ook allemaal zelf ingespeeld. Dus het is natuurlijk allemaal studiowerk, maar hij heeft bijna alles zelf gedaan. En dat is toch wel echt een bijzonderheid hoor. Ian Mancik, onthoud die naam, Love is Blind. En de volgende song is helemaal prachtig. World War 3. Probeer die tekst te volgen. Heel bijzonder.

Days of Blues Come Around. En Mind Your Own Business. If you think I'll just be. En dan gaan we door met Black Hawk. Even kijken hoor, het album is uit 1998.

En als je jong bent, dan denk je dat je de hele wereld aan je voeten hebt liggen. Dat je alles aan kunt. Maar naarmate je ouder wordt, kom je erachter dat het allemaal steeds relatiever wordt. En ik ben ervaringsdeskundige. En, maar wat ik wel kwijt wil over dit album. Dat het weer prachtig mooie muziek is met de teksten die echt ergens over gaan. En waar we onze lessen uit kunnen leren. Dan en Shay. Veel ondergewaardeerd hier, denk ik. En de laatste song die we gaan draaien van hun is Bible in the Truck.

Ja, eigenlijk sluit dat aan bij de vorige song van Young. En dit was Bible in the Truck. En denk na voor je wat doet. En hou die regels een beetje in de gaten. En dan zijn we alweer aan het eind van 2 uur in de country. I swear.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.